0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthaler van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: King Distortion.

Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst,

0: Metalfest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metalfest. 14, 15 en 16 augustus, IJsportcentrum Eindhoven.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: King. Distortion.

0: Distortion.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18+, speelbewust.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
14: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Zomerhit.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.
4: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
3: Kink.
5: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
6: Het baslijntje klinkt weer. Het is woensdag. En zoek alvast je gehoorbescherming op.
7: Hey Mike, goedemorgen.
6: Goedemorgen metalvrienden. Nieuwe Keihard in de ochtend op Kink Distortion. En vandaag is het een dag dat mocht je iets leuks met je kinderen willen gaan doen. Hey, je kunt op zoek naar een monster, want dat is ontsnapt in het Rijksmuseum van de Oudheden in Leiden. Samen met je kinderen kun je gratis gaan zoeken naar dat monster. Hey, is dat geen gouden tip? En verder is het natuurlijk woensdag. En ik vraag niet voor niets, heb je je gehoorbescherming bij de hand? Want we gaan de week doorzagen. En normaal heb je wel eens gehoord, dan wordt er zo'n lullig zaagje gebruikt. Nou, dat gaan we niet doen. We gaan het wel even op zijn metals doen natuurlijk. Dwars door midden. Even rammelje bammelje bam bam. En door. Dat we bijna over de helft zijn nu. We gaan hem dus. We hebben hem nu doorgezaagd. We kunnen nu vol voor de tweede helft van de week gaan. En we kijken altijd 's avonds wat er in het land gebeurt qua optredens op welk podium. En vandaag gaan we naar de AFAS in Amsterdam. Want daar speelt vanavond Breaking Benjamin. En je hoort ze nu in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Something Wicked, hier is Breaking Benjamin.
8: Keihard in de Ochtend met Mike Arndt. King Distortion.

Fijne nieuwe single van Five Finger Death Punch. De Oppresso Liber. En het nieuwe album van Five Finger Death Punch, Legacy, zal 31 juli verschijnen. Dan alleen digitaal trouwens. En op 18 september komt pas de vinyle versie of de cd-versie of de cassette-versie op de markt. Ik heb niet zoveel met Portugal qua voetbal, daar support ik ze niet. Maar qua muziek en vooral doom metal van Moonspell heb ik al sinds de jaren 90 enorm gesupport. Het is alweer 30 jaar geleden dat het debuutalbum Wolfheart op de markt kwam. Maar vooral de opvolger Irregulus is bij mij nog steeds, ja, als ik die opzet, kippenvel all over the place. En ik moet eerlijk zeggen, het nieuwe album komt daar akelig dichtbij in de buurt. Wat een plaat. Far From God kwam afgelopen vrijdag uit. En afgelopen weekend en gisteren ook nog behoorlijk veel geluisterd. En het is echt weer een plaat die mij diep heeft geraakt. En dus, en dat is het voordeel als je een ochtendshow hebt op King Distortion, vind ik ook dat ik een track mag gaan draaien van deze plaat van dit album. Het is een prachtig, ja, toch een soort duet geworden tussen de stem van Fernando Ribeiro en Alicia Nuro. Het heet The Great Wolf in the Sky. Dit is Moonspell van hun nieuwe album.

Alice Cooper en Poison, vergif. Tenminste, als je het op zijn Engels zingt. Zing je het op zijn Frans en je staat toevallig bij de visboer in Parijs, dan krijg je vis. Zometeen, Machine Head en Metallica nog in keihard in de ochtend. Het is King Distortion, goedemorgen, nu nog Deftones, Milk.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
2: Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video's checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in...
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja. Reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Kink!
15: Kink Distortion.

Life en Take My Scars. Een beetje goed dat gevoel wat je weer krijgt na die concerten die ze afgelopen tijd hebben gegeven. Fijn optreden 013, een tijdje terug. Geweldige show geweest. Alleen maar positieve reviews las ik daarover. En nu dus live in Keihard in de ochtend hoorde je Machine Head. Ik kreeg een appje van Judith op mijn hotline. Dat is 0635665392. Kun je ook op appen. Hè? Je kunt ook je idee nalaten of achterlaten voor een cover, een metal cover van een popliedje. Of van je favoriete partyhit die we dan op vrijdagmiddag, wat zeg ik vrijdagmiddag? Vrijdag aan het einde van de ochtend gaan draaien. Om het weekend in te luiden. Ook daar kun je dan dat op kwijt. Dus dat is de hotline 35665392. Nou, Judith stuurde dus ook een appje op dit nummer. En ze zegt daarbij: wat de boel het best hier 's morgens op de kop zet, is denk ik Electric Callboy. De kinders vinden het hier helemaal geweldig. En wie ben ik dan om te zeggen, die gaan we niet draaien. Dan gaan we daar voor de hele ontbijttafel van Judith Electric Callboy draaien. Still waiting.

0: Epica en natuurlijk Consign of Oblivion, A New Age Dawns Part 3 op Kink Distortion. Straks na 8 uur heb ik voor je Rain and Blood van Slayer en gaan we een plaat uit mijn platenkast laten vallen. En welke dat is, dat mag je raden. Geen prijzen verbonden, alleen je eigen juichmoment. Nu nog Audioslave, Gasolina.
1: Twee keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1.

0: De zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwijderen.

Godsmack en Crying Like a Bitch. Ik hoop een beetje, nou zo moet ik het niet zeggen, ik verheug me erop om deze band op Dynamo Metal Fest te gaan zien dit jaar. Want de drummer van dienst op dit moment is Mike Mangini. En die maakte zo'n, wat zal het zijn, een jaar of 13 deel uit van mijn favoriete band Dream Theater. En ik hoop natuurlijk dat ik hem backstage aan de jas kan trekken. Kijk uit in de ochtend, King Distortion met zo dadelijk een plaat die ik in mijn platenkast laat vallen. En jij mag raden welke dat is. Er zit geen prijs aan vast. Alleen maar je eigen hippie-poera moment. Maar nu eerst de plaat die ik elke dag draai in Keihard in de Ochtend. Mijn grote dikke ikke-tip van deze week. Deep Purple en Guilt Trippin'.

0: echt waanzinnig mooi. De laatste single van Deep Purple staat op het album Splat. Het laatste album van Deep Purple kwam afgelopen vrijdag uit. En dit was Guilt Trippin'.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: En jij mag meeraden, wat is het album wat vanochtend ineens op de vloer lag hier in mijn studio? Ik heb hem hier in de hand, het is een cd dit keer. En nou ja, je mag meeraden, geen prijs aan verbonden. Je eigen juichmoment, je eigen hippiepoera moment. Of natuurlijk een moment dat je gaat delen bij de koffieautomaat straks. Weet je wat ik net geraden heb? Nou, dan kun je dat vertellen. Vandaag is het tweede album van Amerikaanse glam metal band uit 1990. De plaat werd uitgebracht 11 september 1990. En het was eigenlijk, in hindsight, het best verkopende album van deze band tot dan. Trouwens niet tot dan, Forever and Ever. Het haalde de nummer 7 in de Billboard 200. Het plaat werd opgenomen het hele jaar 1990. Dat werd gedaan in de Enterprise Studio in Burbank, California. Wat ik al zei, het genre is hard rock, hair metal, glam metal. En het werd gedaan voor het Columbia label en de producer van dienst was Bo Hill. Dan gaan we even kijken wat de mix... wat ook nog grappig is, CC DeVille, gitarist van Poison, die deed nog een solo op track nummer 1 van dit album. En dat was, die track was ook de grootste hit. En achteraf de grootste molensteen van de singer-songwriter van de band. Het is opgenomen door Bo Hill als producer. De assistant engineer was Martin Horenberg. We hebben nog de digitale editing die werd gedaan door Dave Collins. Hugh Syme, tegenwoordig ook bekend van het artwork van Dream Theater, die deed het schitterende artwork. En het artwork, dat ga ik nu even met je bespreken. Want die is heel bijzonder. Want die moest een beetje gekuist worden in Amerika. Het is namelijk een witte hoes. Bovenaan zie je de naam van de band. Dan in kleine letters het eerste gedeelte van de titel. En in hele grote letters het tweede gedeelte van de titel. Daarin, de bovenin, zweeft een kers. En dan zie je een serveerster op rolschaatsen die zo naar beneden kijkt. En een punt van die kersentaart valt precies ter hoogte van haar kruis. En dat mocht hij niet in Amerika. Want een cherry pie staat ook synoniem voor het vrouwelijke geslachtsdeel. En dat zou dan precies, de punt zou dan precies in dat hoekje vallen. Dus de taart, het taartstuk, de punt, moest iets daarboven getekend worden. En je hebt natuurlijk al lang in de gaten welk album het is. Ik ga nog even de bezetting van de band erbij pakken. We hebben Steven Sweet op drums, Jerry Dixon op bas, Eric Turner rhythm guitar, Joe Allen op rhythm guitar, banjo, dadelijk in een nummer bijvoorbeeld, die gaat draaien, en gitaarsolo's. En we hebben Janie Lane, de zanger, maar ook vooral de songwriter van deze band. Ik heb het natuurlijk over Warrant. Het album heet Cherry Pie. En ik ga niet de titeltrack draaien, want dat is echt een molensteen geweest voor Janie Lane. Ook absoluut niet het beste nummer van de hele plaat. Ik ga voor nummer 2. Die plaat was heel vaak op MTV, met een fantastische videoclip ook daarbij. En het is absoluut mijn favoriete track van deze band op dit album. Warrant van het album Cherry Pie, vandaag uit een platenkast gevallen. Dit is Uncle Tom's Cabin.

Fear Factory en Edge Crusher op King Distortion. Dat is Keihard in de Ochtend. Goedemorgen allemaal. Straks in Keihard in de Ochtend nog muziek van Nine Inch Nails en Queensryche. Nu eerst nog Arch Enemy and the World is Yours.

0: Kink app. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en Gaam.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: King Distortion.

0: Nine Inch Nails en The Perfect Drug op King Distortion. Het is tijd geworden voor het weer van vandaag. In keihard in de ochtend zie ik dat het vandaag eerst wat bewolkt is in het land. En daarna zal het wat opklaren. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. En het zal vanmiddag rond de 23 graden worden. En dan krijgen we weer die mooie zin. Lokaal iets hoger of lager. Zo kan ik ook een weerbericht maken natuurlijk. Afgelopen nacht was het ongeveer 15 graden. Er wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Maar hey, er kan ergens een wolkje overdrijven die in één keer pop, nog een druppeltje laat vallen. Er staat een zwakke tot matige wind. Wat het weer van vandaag aangenaam maakt. Maar ja, dat is allemaal leuk om te weten wat het allemaal in de loop van de dag wordt. Maar jij wilt nu weten, omdat je nog wilt, je hondje nog moet uitlaten. En je wilt gewoon weten wat de exacte hondenuitlaattemperatuur van dit moment is. En daarom is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios gegaan. Want daar staat de enige echte keihard in de ochtend weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: Keihard in de ochtend met Mike Arns, King Distortion.
3: Kippenvel erop je kloten.

Sculptor. Je hoorde Behemoth. Zelfde titel heeft het album wat op 4 september 2026 gaat verschijnen. Het is een album met nieuwe nummers. Op zich staand werk, zegt Nergal. Maar ook wat oude nummers uit de prehistorie van Behemoth die ze opnieuw hebben opgenomen. En er staat zelfs een cover-up van Venom in League with Satan. 4 september dus, nieuw album Behemoth. Rest mij nog te zeggen dat we straks op King Distortion om 4 uur een nieuwe aflevering hebben van Teloorgang. Aansluitend om 5 uur de herhaling van de loodzware jongens van afgelopen zaterdag. En ook nog kan ik je melden dat wij nog kaarten weggeven voor Dynamo Metal Fest. 14, 15, 16 augustus. Over een dikke maand weer op de IJsbaan in Eindhoven. Fantastisch festival. Ik ben er geweest. Het is fantastisch. Kan het je aanraden. En niet alleen fantastische line-up trouwens. Onder andere, ik noem er maar een paar hoor. Lamb of God, In Flames, Slaughter to Prevail, Godsmack, Death Angel, Primus, Testament en Halloween. En dan kun je kaarten winnen. Ze gaan naar onze socials, King Distortion. Daar staat een post van Dynamo Metal Fest. En als je daaronder je tag je comments, de festivalmaatje, laat ons weten waarom dat jij 2 weekendtickets zou moeten winnen. Moet je daar doen. En dan kun jij kans maken op 2 tickets voor Dynamo Metal Fest. Campingtickets trouwens niet inbegrepen, maar hey, hallo, me dunkt. 2 tickets voor Dynamo Metal Fest. En wie trad er ook alweer op? Oh ja, Halloween. Dit is I Want Out. Wat keihard in de ochtend betreft, tot morgen.

0: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel!
5: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu...

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
4: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: De prijsfavorieten van Albert.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000

0: Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
5: Mm.
6: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaassen en Pim Kastelein.
1: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Kink Distortion.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Zo.
9: Wat een geld.
10: 18.000.
11: Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode

0: tour.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
4: €2,99. Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
14: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspektakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: En we gaan nog even door met de mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor 50 euro... en kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Kink Distortion.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Kink.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sportzomer.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Kink Distortion.

the corpse's ashes, dancing on the corpse's ashes.

0: Tank.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Survivor's Epitaph, The Only Survivor. Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen hier op King Distortion. En je hoorde, inderdaad, ik zeg het nog maar een keer, de band The Only Survivor met het nummer Survivor's Epitaph, afkomstig van het album Bloodshot Doom. En dat is een band uit Oezbekistan. En waarom draaien wij muziek van een band uit Oezbekistan? Nou, omdat wij al heel lang met Teloorgang bezig zijn met een serie thema-uitzendingen over het WK voetbal 2026. Dat wordt gespeeld in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Wij draaien muziek van bands uit alle deelnemende landen, net dus Oezbekistan. En wie zijn wij dan precies? Ik ben Remco Vaase, hoofdredacteur van Zware Metalen. En die andere wij is Pim Kastelein, mede-hoofdredacteur van Zware Metalen. Daarna komen in onze serie thema-uitzendingen bij muziek van landen uit groep K. Daarin bevindt zich dus Oezbekistan, maar ook Colombia. En aan Pim de schone taak om muziek uit dat land te draaien. Pim, wat heb je meegenomen?
1: Midden-Amerika heeft best wel een scene op het gebied van neocrust die in opleving is. Onlangs zat op Roadburn de band Habak. Dat is een Mexicaanse band. Maar ik heb nog een andere band gevonden. Resuerdo Acariciar con miedo las alas de un ave herida.
0: Kun je dat nog een keer herhalen?
1: Helaas niet. Dat was een one year done. Is een band die ook een beetje uit deze scene voortkomt. Wat dus betekent dat ze neocrust maken. Geen idee waarom dat precies allemaal uit die landen komt. Maar dat is wat het is. En dit is een band die eigenlijk hele knappe muziek maakt, vind ik. Niet alleen neocrust, hoor ik erin terug. Er zit ook wat emo violence in. Voor de kenners die dat horen, die weten dan dat het vet is. En ook een klein beetje postrock. Uit 2025 komt dit zelfgetitelde album, wat in het Engels volgens Google Translate gelijk staat aan I remember fearfully caressing the wings of a wounded bird. Heel poëtisch. Die band dus, daar gaan we naar luisteren. Uit Colombia, met het nummer Espejo.

Colombia sluit groep K op het WK 2026 af. En dan is er nog één groep uit de poolfase over. Groep L. Groep L, omdat er 48 landen deelnemen aan dit WK. En het land dat groepsleider is, al heeft dat verder niet heel veel waarde. Als je eenmaal moet voetballen, moet je van iedereen kunnen winnen, moeten winnen, willen winnen als je wereldkampioen wil worden. Engeland is zo'n land dat misschien wel wereldkampioen zou kunnen gaan worden. Denken ze altijd, daar worden ze toch niet. In ieder geval, op het muzikaal gebied heb ik gekozen voor Onslaught, die in 2020 met een wat mij betreft geweldig album uitkwamen. Generation Antichrist. Thrash metal band die al in waarvan de roots teruggaan tot 1982. Op dat album Generation Antichrist staat het geweldige nummer Bow Down to the Clowns. Hier is Onslaught.

Ja, Remco, je zei net dat Engeland wel eens winnaar zou kunnen worden van het WK voetbal. Maar Kroatië is zeker bereid daar een stokje voor te steken. En heeft dat in het verleden volgens mij ook wel gedaan in voetbaltoernooien. Uit Kroatië heb ik geselecteerd David Maxim Micic. Dit is een djenti gitaarvirtuoos die ook echt nummers kan schrijven. Dus niet alleen maar interessant doenige snaarplukkerij, maar gewoon daadwerkelijk deftig gemusiceer. Deze man opereert vanuit Servië en is dus misschien niet helemaal Kroatisch of Kroaats, maar is daar wel degelijk geboren. En dus gaan we dat gewoon draaien hier op de loorgang bij King Distortion. Van het album Who Bit the Moon is hier het nummer Living Room.

We hebben deze afleveringen van Teloorgang het nodige te verstouwen gehad met landen waar de metalcultuur niet heel erg groot of misschien zelfs helemaal niet aanwezig is. De laatste lastige opgave die ik had was om goede muziek uit Ghana te vinden. Ik zal even in het midden laten of dat is gelukt. Echte metal heb ik helaas niet kunnen vinden. Dus ik heb de grenzen iets verlegd. Toen kwam ik uit bij de band Dark Suburb. En die maken alternative soul rock. En in 2022 brachten ze het nummer Zongo uit. Waar verder aan wordt meegewerkt door Lyrical Joe en Friction. Ik noem het er maar even bij. Wie kent ze niet? Ja, het is toch best wel geinig om nog eventjes muziek uit Ghana te laten horen vanuit de groep L op het WK 2026 Dark Suburb.

Na 47 nummers zijn we aangekomen bij het allerlaatste land dat nog meedoet aan het WK voetbal. En die eer is toebedeeld aan hekkensluiter Panama. Ik weet niet wat we zo meteen in de tweede helft van deze aflevering gaan draaien, maar daar hoor je zo meteen vast nog wel meer over door Remco. In ieder geval, Panama doet wel gewoon mee aan het WK voetbal. En ik heb een nummertje geselecteerd van de band Hez. Of Ges. In ieder geval dat. Deep Beat Hardcore Band. En de reden waarom ik dat heb uitgekozen is omdat ze een hele leuke albumtitel hebben. Panamaniacs. Ik vond dat zo'n leuke woordgrap dat ik dacht, nou, als ik een nummertje moet kiezen van een band uit Panama, dan toch zeker een band die een album heeft dat getiteld is Panamaniacs. Maar daar gaan we niet een nummer van draaien, want eind mei is er een nieuw album uitgekomen dat Determinto heet. En daarvan gaan wij de leadsingle Hola Personal draaien. Hier is Ges uit Panama. Blijf dus luisteren, want we hebben nog steeds iets voor je na de break dat te maken heeft met WK voetbal. Maar dat hoor je zo meteen.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja. Van Jumbo.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
7: Mooi van Ethos.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Dit is Kink Distortion.

0: Je hoorde Flash God Apocalypse met het waarschijnlijk over Pim geschreven nummer The Fool. Dat vond ik een leuk grapje. Je bent terug bij Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metaal op King Distortion. En wij draaien muziek, althans ik moet zeggen, wij draaien muziek van bands uit landen die deelnemen aan het WK 2026. Maar we waren voor de break klaar met alle deelnemende landen. Met Panama sloten we alle 48 landen af. En wat blijft dan over voor het laatste deel van deze laatste thema-uitzending? Nou, hadden wij bedacht, landen die zich niet hebben gekwalificeerd voor dat WK en daar niet op hadden kunnen, zouden hebben misstaan. En ja, Italië, viervoudig wereldkampioen, ze worden derde keer op rij niet bij. Nou, als schrale troost kwamen ze dus wel voorbij in deze aflevering van Teloorgang met Flash God Apocalypse, nummer The Fool, afkomstig van het album King uit 2016. Pim, heb je ook nog een land gevonden waarvan je dacht van nou, die hadden best mee kunnen doen aan dat WK?
1: Zeker wel. Ik heb Chili gepakt. Ik dacht, het is leuk om niet alleen maar Europese grootheden te kiezen, want die zijn er wel degelijk. Ik dacht, nou, wat zit daar in Zuid-Amerika? Daar zit Chili. En die hebben ook gewoon, dat ik me kon herinneren, in ieder geval 2 keer de Copa America gewonnen. Dat is het EK, maar dan van Zuid-Amerika. Dus ik dacht, dat zijn op voetbalgebied best wel grote landen. Zeker als ze dan op moeten nemen tegen landen als Argentinië en Brazilië. En dat is niet het minste. En ik dacht, ik ken ook nog een hele leuke band uit Chili. Dus ik hoef niet eens Metal Archives op te snorren om te kijken wat voor metal er allemaal komt uit Chili. Want dat weet ik gewoon. Want Mayhemic is wat mij betreft echt een knakenharde band. Heel vet, rommelig gespeelde, black leunende thrash metal. Heel primitief hebben deze plaat Toba in 2024 ook uitgebracht via Sepulchral Voice Records. Dat is een kwaliteitslabel, zoals ik al vaker zeg. Heel vet. En daar gaan we gewoon lekker een nummertje van draaien. Wat een mooi excuus dat er nog wat landjes over te verdelen zijn. Hier is Old Duvai's Lullaby van Mayhemic.

Italië niet op het WK, Chili niet op het WK, Polen ook niet op het WK. En dat zou uit Polen afkomstige grootmoeder toch heel erg hebben gevonden. Denk ik zomaar, geen idee. Ik denk overigens ook gelijk dat ze het erg vindt dat ze dood is. Dus ja, het kan haar dat hele WK schelen. Keuze over natuurlijk weer uit Polen. Ik heb gekozen voor Vede, actief sinds 1983. Vind ik altijd mooi, Pim, dat die band dus gewoon al actief was toen de muur er nog stond. Voor de jonge luisteraars van de Loorgang, ga me even opzoeken wat het precies inhoudt, die muur. In 2024 verscheen Tibi et Ikni. En daarop staat het geweldige Triumph of Death.

Als we het hebben over metalbands die al bestonden toen de muur er nog was, dan kunnen we het ook hebben over het Deense Merciful Fate. Ja, inderdaad, het Deense Merciful Fate, natuurlijk met King Diamond op zang. Super herkenbare stem binnen de metalwereld. Dat leek mij een hartstikke leuk excuus om daar een nummertje van te kunnen draaien. Want Denemarken had je misschien wel verwacht op het WK voetbal van 2026. Maar die zijn er helaas niet bij. En als schrale troost zijn ze er wel bij in deze aflevering van Teloorgang bij King Distortion. Ik ga dus een nummertje draaien van Merciful Fate. En waarom ik dat graag doe, is omdat dit soort heavy metal, ja, toch een beetje uitgestorven is. Maar eigenlijk gewoon nog steeds gewoon heel erg vet. En we hebben in deze afleveringen, thema-afleveringen over allemaal deelnemende landen, heel vaak maar gegrepen naar, tja, een brutal death metal band. Omdat er nou eenmaal uit elk random land wel een brutal death metal band komt. Maar niet uit elk land komt zo'n gave heavy metal band als uit Denemarken. En dat is Merciful Fate. Voor de verandering niet een klassiekertje van Don't Break the Oath. Maar een nummertje van, wat mij betreft tevens een klassieker, het debuutalbum Melissa. Daarvan gaan we nu luisteren, Curse of the Pharaohs.

Het zit erop. Het is volbracht. Wij, Remco en Pim, hoofdredacteuren van Zware Metalen, hebben op King Distortion in ons programma Teloorgang muzieken van alle 48 landen die deelnemen aan het WK 2026 gedraaid. En nog een aantal landen die best mee hadden kunnen doen aan het WK eraan toegevoegd. Maar nu is de koek echt op. Nu gaan we echt gewoon stoppen met een allerlaatste nummer. Gaan we naar Zuid-Amerika, naar Costa Rica. Daar opereert de melodic death metal band Sight of Emptiness. Die brachten in 2009 het album Absolution of Humanity uit. En daarop staat het nummer Burning Silence. Ik wil Pim bedanken voor deze toch wel mega-operatie die wij onszelf hebben opgelegd. Het was wel heel leuk, al zeg ik het zelf. Blijf nog even luisteren naar Sight of Emptiness uit Costa Rica. Ga daarna naar zwaremetalen.com. Check ons Facebook, onze Twitter, onze Insta, luister onze podcast. En wij zijn vanzelf weer terug met de Teloorgang hier op King Distortion. Burning Silence.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl. Kink.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...

0: 2,79. Lidl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: De zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
5: chicken. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is zaterdagmiddag 5 uur en dus weer tijd voor een aflevering van de Loodzwaar Jongens. Welkom vanuit de Bees in Utrecht. Ook deze week hebben we voor jou een enorme, bijzondere gast.
1: Ja, dat heb ik ook opgevangen.
0: Ik heb je staan geen muzikant dit keer. Nou, toch een stiekem ook wel een beetje eigenlijk. Maar goed, je hebt ook wel een andere rol heb je vaak. Dus goed, we gaan even zien wie onze gast is. En dat ga ik je zo vertellen.
1: Ja.
0: Maar eerst naar mijn vaste tafelgasten. Zie ze eens glunderen?
1: Het warm hebben vooral
0: toch?
1: Ook weer.
0: Heb je het weer warm?
1: Ja, ik heb het weer warm hier.
0: Nou, nu valt het buiten.
1: Het is echt 10 graden koeler dan vorige week. Want ja, maar
2: hij zegt het ook gewoon echt. Zie ze eens glunderen. Oh. Mooi, hè?
0: Ja, dus echt, ja,
1: dat zijn de zweetdruppels, denk ik.
2: Dus, ja.
0: Dat kan inderdaad, ja. Aan mijn linkerzijde, jawel, de onverwoestbare Nestor van de Nederlandse metal scene. Al vanaf 1982 bezig met zijn band Marder. De eeuwige belofte. Rick Banan!
3: Hey, hallo!
2: We worden nergens mee vergeleken deze keer.
0: Nee. Ik ben er een beetje...
1: Is je klaar mee?
0: Nou ja.
2: Het te veel moeite, denk ik.
0: Ook dat.
2: Ja, dat is...
0: Elke week bedenk je dat. Het is even een aantal weken leuk.
2: Ik vond het wel leuk.
0: En dan misschien ook nog een keertje.
1: Hij heeft ChatGPT al helemaal uitgevraagd, denk ik.
0: Die
1: is leeg.
0: Die wist het ook niet meer. Dus ja, nou, top jongens. Tegenover mij de jongste van allemaal. En daarmee de Benjamin van de groep. De man actief in ontelbaar veel bands. Daar zit hij. Rutter van Nonnenberg!
2: Oh, ik word gewoon goed voor. Oh, dank je. Ik word ook gewoon goed.
0: Ja,
1: dit keer. Goed,
2: tegenover mij de altijd zwoel klinkende. De allerlangste metal dude in ons gezelschap. Niet de allerlangste van Nederland.
1: Nee, zeker niet.
2: Ernst Dankjewel!
0: Dankjewel. Ja, ja Sid, die.
2: Waar zit er nu?
0: Die is
1: hij
0: er
1: zit
0: niet.
1: Er weer niet.
0: Ik weet even niet.
2: We vangen weer muziek.
0: Waar zit is. Ik heb
1: geen bericht van hem ontvangen.
0: Ja, we weten even niet. Dan
1: zit,
0: gaan wij...
1: Zit in Sydney?
0: Dat zou maar zo kunnen inderdaad. Wij gaan naar de eerste nummer toe van vanavond. Call of the Kill. En dan heb ik het over...
2: Vangen?
0: Nee.
1: Disquiet.
0: Ja. Disquiet inderdaad, ja. Heel goed. Dat kan je goed lezen.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad...
1: Een dag van deze afstand.
2: Hij moest wel 3 meter naar voren leunen.
1: Ik heb een lens in, hè.
0: Dat wel, dat wel. Komt jou jongens, Disquiet.
1: Yes!

0: terwijl de geur van vers gemaaid gras zich mengt met die van bier, zweet en opgewarmde versterkers. Tienduizenden ogen zijn gericht op het podium, maar vlak voor het podium speelt zich een heel ander schouwspel af. Daar waar vertrouwen en adrenaline elkaar ontmoeten, staan mannen en vrouwen die zelden applaus krijgen. Ze vormen een menselijke haven voor iedereen die zich even door de golven van het publiek laat meevoeren.
1: Oh man, wat mooi.
0: Met sterke armen, scherpe ogen en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel zorgen zij ervoor dat een sprong in het onbekende veilig eindigt.
2: Eindigt. Oh. Je vergeet humor. Humor.
0: Oh ja.
2: Humor.
0: Vanavond ontmoeten we de man die al jaren leiding geeft aan dat bijzondere team. De man die misschien wel meer crowdservice heeft opgevangen dan menig festivalganger ooit heeft gezien. Dat kwam er niet uit. Met alle liefde voor de hoofdvanger van de Nederlandse metal scene, John van Heiningen.
3: Dankjewel.
2: Vang die
3: dankjewel.
2: Maar op en stop hem in je zak.
3: Ik vind voortaan dat elke band, voordat ze beginnen, mij zo moet introduceren.
0: Ja. Dat zou wel mooi zijn.
2: Jou zo. Zeker. Elke band moet jou zo introduceren.
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Dat is wel heel gebeden.
0: En als ze dan toch bezig zijn, mogen ze ons ook ons zo introduceren, denk ik dan.
4: Dat toch? Ik mag zeker.
3: Zeker.
2: Ja. Ik dacht, wij moeten de aankondiging doen steeds.
4: Oh, dat zou ook nog kunnen. En dan het bedje eronder.
3: Hier komt.
4: Ja,
3: dan als de bands dat doen, dan weet het publiek extra zeker dat het veilig is om te crowdsurfen. En als het dan op deze manier ons team wordt geïntroduceerd, ja, dan komt het helemaal goed.
4: Is toch wel liefdevol.
3: Ik zeg doe.
0: Dat denk ik ook. Ja. Nou, ik zou zeggen, John met alle liefde.
3: Ja.
0: Ik vind het altijd even interessant om even terug te gaan naar kleine Johnny Boy. Toen je nog thuis was en nog heel jong, wat werd er bij jou thuis zoal gedraaid? Wat voor een muzikaal gezin kom jij?
3: Nou, dat was voornamelijk toch wel Creedence, Genesis, Phil Collins, Pink Floyd, 10cc, Kansas. Echt de classic rock uit de jaren 70. Dan lag ik als kleine Johnny op een zondagochtend lag ik nog lekker te slapen. Dan wilde ik lekker uitslapen. Maar dat dacht papa van kleine Johnny, no way. Papa zet lekker een plaatje op en die zet het geluid op. Standje buren ruzie. En dan werd ik wakker gemaakt onder het genot van een van deze bands.
0: Nou,
4: kan slechter.
0: Wat een prachtige start van jouw leven om dit geweest
3: dacht
0: zijn.
3: Dacht ik, zeker, zeker.
4: Dat is wel wens.
0: Ja, toch?
2: Zeker.
0: En wanneer ontdekte jij de metal? Want wat je noemde zijn natuurlijk wel mooie bands, maar niet echt metal. Wanneer was voor jou eigenlijk jouw eerste aanraking met het hardere geluid van metal? En welke band was dat?
3: Dat was op 18 december 1999.
0: Hoe laat? Serieus? Op de datum? Hoe laat? Weer welke tijd?
3: In de Nighttown Rotterdam. Dat waren de Heideroosjes.
0: De Heideroosjes.
3: En in het voorprogramma Eye Against Eye. Mijn allereerste concert waar ik naartoe mocht van mijn ouders. Mijn grote neef moest wel mee. Dat was mijn eerste concert.
0: En waarom had je nou juist die uitgekozen? Omdat ik toevallig bij jou om de hoek was? Of hoe ging dat?
3: Omdat mijn neef die woonde in Schiedam. Dus ja, om de hoek bij Rotterdam en bij Nighttown. En die vroeg, ja, ga een keer mee naar Nighttown? Gaan we naar de Heideroosjes? Lijkt dat je vet?
2: En ze speelden toen ook in de kelder. Dat zal ergens in dezelfde week geweest zijn.
3: Ja.
2: Daar heb ik ze gezien.
0: Ja. Ah, maar jij kent op zich de Heideroosjes niet? Je werd meegetornd.
3: Ik had er wel eens wat nummers van gehoord. Dus ik dacht, nou, is misschien wel leuk om een keer mee te gaan met mijn grote neef naar een concert.
0: Ja. Dus als, en hoe vond je het toen je dat zo zag en de energie enzovoort?
3: Nou, ik liep als knulletje van, hoe oud was ik? 13, 14? Liep ik in de pit. Ik was aan het stage diven. Dus ik denk dat mijn eerste concert meteen al wel goed geslaagd was.
0: Crowdsurfen? Crowdsurfen?
3: Ja, crowdsurfen, stage-diven, in de pit. Dus ik was meteen verpest.
4: Werd je goed opgevangen?
3: Zeker.
0: Ook niet onbelangrijk, toch?
2: Had je toen meteen het droom om alle mensen van de omheiningen af te vangen?
3: Nee.
2: Ze snappen
0: dat niet.
4: Toen is het dan niet gekomen.
2: Van Heiningen, hè?
3: Nee.
0: Maar wat gebeurde er na de Heideroosjes?
2: Hey, ping-ping, toch? Ping-ping.
3: Toen kwam ik op school, ja, via klasgenoten, vrienden, wel in aanraking met de nu-metal. Dan zitten we inmiddels begin jaren 2000. Toen kwam de nu-metal natuurlijk op. Dus dat begon vooral met op de fiets naar school, de Discman aan. CD van Korn, CD van Limp Bizkit, Linkin Park, Static X.
0: Dat waren een beetje jouw introductie in de nu-metal.
3: Dat was mijn

0: een introductie naar het iets hardere genre.
1: Ja, en hoe ging die ontwikkeling verder daarna?
0: Ja, toen kwam toch wel de, ja, de hardcore. De ja. New York hardcore ben ik echt wel een flinke tijd fan van geweest. Madball.
1: Ja.
0: Irate. Kennen misschien wat minder mensen.
2: Nee,
0: Irate.
2: Ik ken het niet, maar...
1: En hoort dan ook Biohazard daarbij?
0: Of? Zeker, ja? Zeker.
1: Oké. Okay. En daarna,
0: Terror.
1: Terror, ja, ja, ja, ja.
0: Daarna kwam toch wel de, ja, de metalcore. Dat trok toch mijn aandacht wel. Dat vond ik wel een hele toffe sound hebben. En voor een vrij lange tijd wel. En ik heb nog steeds wel een vrij brede muzieksmaak als het gaat om rock en metal. En zo zie ik wel dat in de loop van de jaren, wat mijn muzieksmaak wel veel harder en extremer is geworden. Ik heb ook echt wel van die fases. En de laatste maanden zit ik echt wel in mijn deathcore en death metal fase.
2: Is het nou ook dat je zit te luisteren en dat je dan denkt, bij dit soort nummers gaat het publiek helemaal los, dat je daardoor juist liever die nummers luistert?
0: Nee, niet zozeer. Nee, niet zozeer.
2: Dat snap ik wel. Dat je nou meer richting deathcore gaat en hardcore en dingen.
1: Oké. Okay. Ja. Heb je ook nog iets met de traditionele heavy metal uit de jaren 80?
0: Nee,
1: of heb je er helemaal niks mee?
0: Nee, niet zo veel eigenlijk. Ik kan het zeker wel waarderen. Maar het is niet dat ik er zelf voor kies om er naar te luisteren.
1: Oké. Okay. En heb je ook andere genres muziek die je leuk vindt?
0: Zeker. Country.
1: Country.
0: Country.
2: Okay, ik haak af.
1: Ja, ik ook. Maar ik vind het wel interessant.
0: Ja, hoor. En dan niet kom je de gezapige country uit de jaren 70, jaren 80.
1: Johnny Cash dus niet.
0: Modernere country. Luke Combs. Cody Pennington. Cody Johnson.
1: Ja, ik heb echt nog
3: en die naam
1: nooit
3: eigenlijk
1: gehoord.
3: Ook niet in dat genre.
1: Ja, sorry. Ik heb een, maar country is wel een beetje... Hoe kom je daar dan weer aan?
0: Ja, omdat ik voor mijn werk wel... enige malen in Houston, Texas ben geweest. Ja, en daar echt wel verliefd geworden. Ja, niet alleen op de staat Texas, maar ook de country muziek die daarbij hoort.
3: Ik ken dat wel op daar natuurlijk. Ja. Ik ken eigenlijk alleen maar Dolly Parton.
1: Ja, die ken ik.
0: Ik heb ook Falling.
3: En niet eens van de muziek eigenlijk.
1: Nee, dat herken ik geloof ik ook wel. Maar en Johnny Cash, die ken ik dan wel.
0: Ja, en daarnaast ook gewoon nog steeds wel de klassieke rock uit de jaren 70, 80. Dat kan ik ook
1: beetje
0: echt nog steeds wel waarderen.
1: Wat je ouders draaiden, zeg maar, dat soort dingen.
0: Zeker.
1: Is ook,
0: zeker.
1: Ja. Nou ja, op zich wel fascinerend. Wij gaan weer even een nummer draaien, jongens. Vind je het goed?
3: Het gaat snel.
1: Het gaat lekker snel.
3: Je wil een lekker tempo erin houden vanavond,
1: kijk,
3: denk ik.
1: We hebben ook wel eens dat we 3 of 4 gasten hebben. Dan duurt het allemaal wat langer, zeg maar.
2: Dan kun je het niet zo opvangen.
0: En dit gaat nog sneller dan menig crowdsurfer.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Hé, hey, hoe lekker is dit? We gaan... wat doen we?
3: Die moet even die button klaarzetten. Van de
1: moet die button klaarzetten. Dit? Ja, dat is hem, hè?
3: Die komt deze show toch wel regelmatig tegen.
1: Maak je eens even een woordgrap?
2: Ja, dan vang je de show... dan vang je de sfeer weer een beetje mee.
1: Exact, heel mooi. Laten we heel snel een nummer gaan. We gaan naar... hoe spreekt het uit? Alveder, Alvader, ik weet het niet. Het nummer heet In de Naam der Goden.
3: Dan zal het wel Alvader zijn,
1: ik
3: toch?
1: Ik denk het ook, Alvader.
0: Alveder.
1: Ja, ik ken de band op zich niet zo. Ze hebben net een plaat gebracht. Ze vroegen wij een nummer wilden draaien. Goed.
3: Beoordelen?
1: Wat zeg je?
3: Zullen we beoordelen?
1: Ja, heel kort. Vind ik wel leuk. Ja?
3: Gaan we doen.
1: Nou, gaan luisteren naar Alvader. Alvader.

0: Nou, je werd al ontzettend hard geroeid, zag ik door de heer goed bezig. Dit is een band uit Gelderland. Maken pagan metal, zoals je al kon horen. We hebben een debuutalbum uitgebracht in 2024, Hereniging. En 24 april, jongsleden, brachten zij hun tweede album Woede uit. En daar hoorde je zojuist een nummer van, In Naam der Goden. Ik heb dit nummer uitgezocht omdat ik het wel een lekker gitaarriffje vond vinden.
1: Klopt.
0: Daar ben ik voor gegaan. Ik zelf ben niet een ontzettende pagan metal fan. Maar gelukkig de man aan tafel bij mij hier wel.
1: Rick. Ik kijk naar mij, omdat ik net een grote bek had. We gaan het beoordelen. Nou mag ik het zeggen.
2: Oh shit, ja. Gaan we het beoordelen.
1: Ik heb het precies hetzelfde. Instrumentaal vond ik het namelijk best wel tof.
0: Ik ook.
1: Maar ik kan niet zoveel met, dat, met die zang. Met deze stijl van zingen.
0: Moet als we dat nou dat proberen even inderdaad wat terzijde te schuiven. En dat even hier proberen wat objectief naar te kijken.
1: Dan vind ik de compositie leuk in elkaar zitten. En ik vind het ook wel pakkend met dat oeh.
2: Ah. Ja, maar ik vind daar juist de kracht missen of zo. Want compositie ben ik het mee eens. Maar de mix vond ik een beetje...
1: Nou, ik heb het niet per se over de mix, hoor.
2: Er kwam maar, een beetje liefde uit of zo.
1: Nee, maar instrumentaal vond ik het wel leuk. Ja, kon het me wel bekoren. De zang, de manier van zingen erop, dat is gewoon niet mijn stijl. En dat zal in het genre best goed zijn. En dat pakkend. Maar
0: nou, ik denk als je van,
1: kun je lekker op roeien. Maar nee, niet mijn ding.
0: Ik denk als je van heidevolk houdt en dat soort mensen allemaal. Dat het denk ik een leuk alternatief is. Maar goed.
2: Maar daar noem je er ook een. Ik denk dat heidevolk wel wat steviger in zijn schoenen staat.
0: Ja.
2: Want dat
0: ja.
2: is toch, daar zit meer in. Is bombastischer. Is, als je dat dat kan pakkend zijn. Alleen, ja, dan verwacht ik toch echt dat daar een hele groep
1: nou, dat is wat ik net wilde zeggen.
2: Hij spreekt natuurlijk.
1: Dat met aangedikt met een vet koor of zo.
0: Ja, John. Kan jij iets met pagan metal?
3: Nee, het is ook niet per se mijn genre. Dat zei ik toevallig net nog, terwijl dit nummer speelde, dat hele pagan metal, battle metal, het is niet mijn ding.
0: Weten we waarom eigenlijk niet? Om maar even heel kort, wat is het wat het niet pakt?
3: Ja, ik ga nu misschien heel veel mensen tegen het zere been schoppen. Oh, dan schop je maar terug als ik je een keer vang op een festival. Maar voor mij klinkt het allemaal hetzelfde.
2: Nee, maar, dat vind ik niet. Maar
0: ik denk, is dat niet met elk metal genre waar je niet helemaal in zit? Dat geldt voor mij ook voor mijn deathcore. Dat ik denk, het is allemaal hetzelfde.
3: Ja,
0: maar
3: zeker,
0: als je erin zit, dan is dat helemaal niet zo.
3: Nee.
0: Geldt ook met death metal, vind ik wel heel erg tof. Nou, allemaal verschillend. Maar als je het niet zo leuk vindt, death metal, kan me voorstellen dat je denkt...
1: Dan vind je dat ook hetzelfde.
0: Lijkt allemaal op elkaar.
3: Ja.
0: Ik denk dat dit met pagan metal... Ik snap wat je bedoelt, maar dat is ook een beetje dat we er niet echt in zitten, denk ik.
3: Nee.
0: Ik heb zelf wat moeite met de zanglijntjes. Het is mij iets te jolig.
2: Ja, te blij.
0: En van mij mag het iets... metal mag voor mij wel stoer zijn. En pagan metal is dan voor mij eigenlijk net niet stoer genoeg.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook met heidevol. Klinkt dus juist weer veel pers wel stoer of zo. Ik weet niet. Ik heb dat daar minder. Ik heb het hier inderdaad wat blij.
0: Oké. Okay. Maar tot zover al vader en muziek vond ik... wel zelf de moeite waard, in ieder geval.
1: Zeker. Zeker.
0: Hoe is het met jouw albumverzameling, John? Wat zit er allemaal in? En hoe groot is jouw vinylverzameling? Of cd? Of heb je alleen maar Spotify? Dat kan natuurlijk ook.
3: Mijn vinylverzameling... welke vinylverzameling heb ik niet? Een cd-verzameling?
0: Oh, ik moet jou natuurlijk zeggen of we het over country hebben... of dat we het over metal hebben. Want je hebt natuurlijk ook van country allemaal dingen natuurlijk.
3: Ja, maar ik heb helemaal geen vinyl.
0: We zijn helemaal geen vinyl.
3: Ik ben een cultuurbarbaar, denk ik. Nee, ik heb helemaal geen vinyl. Ik heb nog wel een immense cd-verzameling.
0: Oh, dat is ook goed.
3: Maar die staat op zolder.
0: Ah,
3: de muziek die
0: dus
3: ik voornamelijk luister is gewoon lekker 's ochtends in de auto Spotify aan en gaan.
1: Ja.
0: Dus je bent niet echt van het verzamelen?
3: Nee.
0: Dus je denkt, god, dit is wel een toffe plaat. Ik zou eigenlijk wel het hele album willen hebben. Dat komt bij jou niet echt voor dus.
3: Nee, want dan heb ik het hele album gewoon op Spotify klaarstaan.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Maar je cd-verzameling is van het pre-Spotify-tijdperk.
3: Die is van het pre-Spotify-tijdperk.
1: Daarna
3: er zitten spinnenwebben op, letterlijk en figuurlijk.
0: Juist. En zit daar ook allemaal nu metal en zo? Of heb je daar ook wat meer genres?
3: Ja, daar zit ook nog wel wat ouderwetse trash tussen. Lamb of God heb ik nog wel bij zitten. Soulfly, Nailbomb.
0: Zit ook iets bijzonders tussen? En je denkt van ja, dat is wel...
3: Ja, even denken. Ja, het eerste album van Nailbomb. Misschien, ja, of dat bijzonder is. Geen idee eigenlijk.
0: Ik ook niet. Maar wel tof.
3: Zeker, zeker. Static X, het allereerste album, ook nog op cd.
1: Ja.
3: Een band die ik overigens nog verbazingwekkend veel luister. Static X.
1: Die stond nog niet zo lang geleden toch op Dynamo? Was
3: die stonden
1: Dynamo?
3: Vorig jaar op Dynamo. En ze zouden afgelopen weekend eigenlijk op Jera spelen. Maar ze hebben hun hele Europese tour
1: dat
3: afgezegd.
1: Dat heb ik gelezen, ja.
0: Oké.
1: Weet je waarvoor?
3: Ik meen dat er binnen de band wat medische problemen waren.
1: Oké.
0: Hey, welk album is voor jou wel een mijlpaal?
3: Ja, dat is toch wel het allereerste album van Linkin Park.
0: Ja, waarom?
3: Het allereerste album dat ik echt naar nu metal ging luisteren.
0: Die maakt dan wel een onvergetelijke indruk dan.
3: Ja. Ja.
0: En als jij één plaat mag meenemen, neem liever metal of dan liever country mee?
3: Metal, zeker.
0: Ja?
2: Zeker. Oh, gelukkig.
0: Dus is het hoger in de pickorder dan country?
3: Oh, 100%. 100%.
0: Nou, heb je me even iets gerustgesteld,
3: goed,
0: John.
3: Fijn.
2: Is het dan een metalcore plaat?
0: Ja. Nou, dat is niet erg.
1: Is er ook een kruising tussen country en metal?
2: Ik hoop het niet.
1: Metal bands die country-achtig klinken?
0: Oh, dat is een hele goeie.
2: Ik vind Volbeat aardig in de buurt komen.
1: Volbeat?
3: Of er moet nu een luisteraar zijn die denkt... Hey, fuck, dat is een goed idee.
1: Schiet mij niet zo snel.
2: Dat is helemaal geen goed idee.
1: Ja, dat gaat in de markt.
0: Zullen we dan naar jouw nummer 3 gaan van jouw top 3?
3: Zeker. Zeker.
0: Voor I Am King heb ik staan. Het nummer Sinners. Vertel eens even, waarom heb jij daar nou net dit nummer uitgezocht?
3: Nou, niet specifiek een bijzondere reden. Maar gewoon omdat ik dit wel van de vele nummers die ze hebben... en van de vele vette nummers die ze hebben... vind ik dit gewoon wel... De vetste nummers. Dus als ik er eentje moest kiezen, dan is dat gewoon Sinners geworden.
0: En waarom voor I Am King?
2: Een toffe band toch?
3: Een hele toffe female fronted band.
0: Mm-hmm. En vind je het een van de betere female fronted bands in Nederland?
3: 100%.
2: Alma is te gek toch?
1: Oh. Ja, dat is ook zo.
3: 100%. Alma is een ontzettend tof vijf. Shout-out naar Alma.
2: We gaan weer shout-outs doen.
0: Ja, een shout-out aflevering. Dat kan. Shout-out naar Alma, zeker. Die hebben ook de gast gehad in de show. En dat was inderdaad hartstikke leuk.
3: Ja, zeker.
0: Dan gaan we nu draaien voor I Am King. En met het nummer Sinner.

0: loodzware jongens.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elke maand weer.
11: En hoe meer data en snelheid,
12: hoe groter die korting.
11: Dat is One van Vodafone
12: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze. In een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze. In een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
24: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met John van Heiningen. Hij is hoofd van crew bij Menig Festival. En we gaan zo verder babbelen met John. Maar eerst gaan we toch even een nummer erin gooien weer. En dat is van de band. Ja, zo'n lastige uit te spreken naam. Geistas. Als ik het even lekker probeer uit te spreken.
1: Ik ken de band niet.
0: Nee,
1: nog.
0: Dat is ook de bedoeling eigenlijk wel. Dit is een band uit Gelderland. Net als de vorige band. Het is er twee bands geleden, maar ze kort Gelderland.
1: Ja.
0: Onze alvader. Geistas maakt blackened gothic doom metal. Hebben een debuutalbum uitgebracht. Verschijningen. En op dit nummer is ook onze Pim Blankenstein van Officium Trist nog even te horen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ik vind het een. Ik vind de sfeer tof hiervan.
1: Ja?
0: Ja, ik vind de. Nou goed, ik zou zeggen, luister maar even.
1: Ja,
0: daarna gaan we het heel kort even over hebben, ja? Kom je aan.
1: Is goed.

0: Maar dit is wel vet.
1: Ja, toch?
2: Toen Pim erin kwam...
3: Ik vond dus die meestal als je dan een beetje een rustig stukje hebt waar er dan een vrouwelijk iets in komt, is, vind ik meestal, Ernst gebruikte net het woord uitgemolken koe, van wat je, hoe je dat kan ervaren. Dat vond ik hier helemaal niet. Want het kwam er heel mooi in. Mooie.
2: Ja, de achtergrond, muziek, laat ik maar zeggen.
3: Ja,
2: heel...
3: een soort spook, bijna spoken
2: word. Alleen maar achter. Keys, hè?
3: En ik merk dat key gebruik, dat herken ik een beetje van David, waarmee ik in Bleeding Gods heb gespeeld. Die had ook een beetje die vibe. En dat,
1: ja, ik hou ontzettend van dit soort sferische, een beetje spooky, mooi. Een beetje mistig, zeg maar. Ja, daar hou ik ontzettend van.
3: Ja, heel vet.
4: Ja, en wat ik wel tof vond, dat ondanks dat het ritme van het nummer zelf zo traag was, dat de zang er echt heel, heel spooky, heel vloeiend overheen lag. En dat maakte het wel een tof geheel.
1: Ja, nee, ja, tof.
3: Zo überhaupt veel vocaal gebruik. Ja. Allerlei verschillende...
4: Beetje opera-achtig, goed articuleren, dat hoorde je ook wel. Ja, heel tof.
1: Ja, tof nummer. Ik zal nog één keer de band benoemen. Maar ja, dat Gaistaz, misschien moet ik het even spellen. Gaistaz.
3: Okay. Denk ik dat je het goed zegt, toch?
1: Gaistaz.
3: Ja. Ja. Ik ben gewoon fan van die bulldozer, Pim.
1: Ja, sowieso. Hij is dan zo'n vette strot. Omdat gelijk het nummer al bijna daarom al bijna tof is. Maar we gaan nu even hebben over de vanger, John.
4: Zeker. Vanger, zoals ze me wel eens noemen.
1: Kijk aan, maar even voor mensen die geen idee hebben. Wat doet een vanger eigenlijk?
4: Wij richten ons voornamelijk op het veilig opvangen van de vele crowdsurfers die we zien op de festivals. Zodat die weer veilig op hun pootjes terechtkomen. En het nog een keer kunnen doen. En nog een keer. En nog een keer.
1: Kijk, en daarnaast
4: maar
1: klaar, hoor.
4: Daarnaast, niet alleen natuurlijk letten we op de crowdsurfers. Wij letten ook op de kleine kinderen vooraan of ze niet in de verdrukking komen. Meisjes vooraan of ze niet in de verdrukking komen. Helaas gebeurt het ook op metalfestivals dat er toch ook meisjes vooraan dat die betast worden terwijl ze daar niet op zitten te wachten. Daar zijn we heel scherp op. Kleine kinderen vooraan. Ik zie ik toch helaas nog met ouders zonder gehoorbescherming. Daar zijn we heel scherp op.
1: En wat doe je dan?
4: Dan vraag ik toch heel vriendelijk aan die ouders of ze even hun lieve kindje gehoorbescherming op of in willen doen. En als ze dat niet hebben, dan vraag ik ze of ze toch ergens achteraan willen gaan staan.
3: Heel goed.
1: Nou, dat lijkt me
4: niet. Dus we zijn op heel veel dingen tegelijkertijd aan het letten. Maar voornamelijk wel de crowdsurfers opvangen.
1: Ja. Hey, wanneer is het eigenlijk ontstaan? Want voor mij begin jaar 80 was het nog niet, denk ik.
4: Ja, zeker wel. Ja? Volgens mij was op de oorspronkelijke Dynamo Open Air... was er ook al een vangploeg.
3: Zeker.
1: Ja, ik kan voordat bij de Thrash dat het gekomen is. Maar bij de Heavy Metal was het denk ik nog niet, toch?
2: Dus begin jaar 80 was het denk ik niet. Nee, met de Thrash, denk ik.
1: Nee, met de Thrash is denk ik gekomen. Zou mijn idee zijn.
4: Ja. Ja, want op de oorspronkelijke Dynamo Open Air op het vliegveld... daar was ook al een vangploeg.
1: Ja, precies.
3: En de hardcore is toch? Is het niet, komt het niet veel meer daar vandaan?
1: Ik heb geen idee eigenlijk.
4: Nee, want je ziet toch wel bij de meeste hardcore shows dat het no barriers is. Daar wil je het liefst juist geen vangers neerzetten.
3: Ja, fair enough.
1: Oké. Okay.
4: Want een beetje hardcore pit, dat is een karate dojo.
2: Ja, het is wel zo.
3: Ik heb het menig sikkelverdol deviate pit wel gehad, hoor.
1: Hey, heb je eigenlijk alleen vangers bij een metalconcert? Of ken je het ook bij country? Nee, dat zal niet. Is het echt typisch voor metal?
4: Het is wel iets typisch voor metal. In ieder geval waar er voldoende gecrowdsurfd wordt. En waar het mag. Je ziet wel bij de grotere organisatoren... dan noem ik even de mojo's op deze wereld... daar zie je toch vaak dat er een verbod is op crowdsurfen. Dan wordt er nog steeds wel gecrowdsurfd. En dan staan er grote boze beveiligers met een veetje op hun borst. Die trekken jou nog net niet gewelddadig naar beneden. Als ze je überhaupt wil opvangen, dan krijg je een kruisje op je hand. Dan weten ze dat je al een keer geweest bent. En als jij dan nog een keer gaat crowdsurfen, dan word je eruit gezet.
3: Ik weet het inderdaad nog dat Lowlands ermee begon dat het niet meer mocht. Hingen er eens van die borden. Wij dachten echt, what the fuck?
4: Na het incident op Roskilde.
3: Ja, inderdaad.
1: En wat was dan een incident, voor mensen die het niet weten? Wat gebeurde daar?
3: Bij Pearl Jam zijn er een hele hoop mensen doodgedrukt. Ja.
1: Door het crowdsurfen?
3: Nou ja, door de gigantische massa chaos naar voren. Hè. Daardoor zijn ook die V-barriers midden in het publiek gekomen. Om de druk te verspreiden. Want ik weet nog dat Eddie verder op het podium op zijn knie heeft gezeten. Of iedereen meer naar achter wilde. En,
2: maar is het typisch voor festivals eigenlijk ook wel in zalen? Want als ik naar Ronda kijk, dan zie ik inderdaad die beveiligers wel eens staan.
4: Ook wel in zalen, want ik draai ook wel eens producties voor Loud Noise, als ik even een naam mag noemen.
1: Ja hoor.
4: In Mainstage, in Den Bosch. Daar staan wij dan ook met onze ploeg, omdat er gecrowdsurfd wordt.
1: En is er nog bepaalde genres waar je dat nodig is? Want ik kan me ook voorstellen dat, weet ik wat, als UFO er is opgetreden, dat het niet nodig is.
4: Dan is het niet nodig, inderdaad.
1: Dus is dat genre kennelijk, welk genre wel, welk, is er ook nog, is ook een beetje die grens gevallen? Wanneer besluit je om het wel vangers te werken en wanneer niet?
4: Ja, dat is toch ook wel een stukje ervaring wat we hebben. Dat we toch wel zelf de inschatting kunnen maken. Is het wel of niet nodig? En op basis van de line-up dat ik ook wel de inschatting maak. Hoeveel mensen zijn er nodig?
3: Maar daar hadden wij nog toevallig bij een vorig festival waar wij samen stonden te praten. Toen zei ik nog, nou, ik denk dat jij straks met Zach Wild nog wel druk gaat krijgen. Toen zei hij, nee, dat zijn kijkers. Die gaan niet crowdsurfen. Ik weet nog dat ik je op een gegeven moment heb aangetikt en wat foto's van je heb gemaakt. En zei, nou...
4: We zaten ernaast.
1: Dat kon ook ervoor.
3: Is dat dan weer een opkomst of zo? Dat er toch weer meer gecrowdsurfd wordt?
4: Er is soms geen pijl op te trekken. In 80% van de gevallen kan ik het wel redelijk inschatten of dat het heel druk gaat worden bij een bepaalde band. Of dat we niks te doen gaan krijgen. Als ik weet dat In Flames gaat optreden, nou dan weet ik al, berg je maar, want dat wordt werken. Of While She Sleeps bijvoorbeeld. Dat hadden wij vorig jaar bij Jera On Air. Ik denk tegen de 1000 crowdsurfers in een uur tijd. Maar ik heb het ook wel eens gehad. Dat was vorig jaar op South of Heaven Festival. Daar was de headliner was Meshuga. Ik heb wel eens 3 keer eerder op een productie mogen werken met Meshuga. 4,5 crowdsurfer gehad. Dus ook nu tegen mijn crew gezegd. Jongens, we kunnen rustig afsluiten. Meshuga, dat wordt niet zo
2: maar
4: druk.
2: Maar zet je dan ook minder mensen neer?
4: Nee, dat niet. Nee, dat risico dat neem ik niet. En we stonden er op South of Heaven toch al met een volledige ploeg. Omdat een dag eerder had In Flames opgetreden. Nou, en toen kwam Meshuga. Allemaal met de gedachte, we gaan het weekend lekker rustig afsluiten. Nou, niks was minder waar. Het was één zee aan crowdsurfers.
3: Het was ook een show. Ja. Zelfs de zanger was in goede doen, want hij was jarig.
4: Ja.
3: Hij wilde dat het publiek voor hem ging zingen. Weet jij dat nog?
1: Ja, dat weet ik inderdaad.
3: Dat was de vetste keer Meshuga dat ik ze ooit heb gezien, denk ik. Na Dynamo 96.
4: Ja, en ik denk dat het ook wel helpt. Dat zodra de band die op het podium staat, zodra zij zien, hey, er mag gecrowdsurfd worden, de beveiliging doet goed werk, dat ze dan ook het publiek vaak wel gaan oppeppen.
2: Ja.
4: Zodra zij zien van, ja, er staan maar een paar prutsers als beveiligers, want ze laten elke crowdsurfer op de nek vallen, dan zullen ze het publiek niet bewust gaan oppeppen. Nee. En er zijn ook bands die nemen gewoon geen blad voor de mond en die zeggen gewoon, fuck you security.
1: Ja, dat is natuurlijk ook nogal grappig inderdaad, ja. Ja, weer tijd voor een nummer, jongens.
2: Lekker, toch?
1: Ramses.
2: Shaffi?
1: Ramses Shaffi, nee. Het is, gelukkig. Dit is een Belgische Ramses. En deze Belgen hebben als thema, ja, waarom ik ook niet, Egypte.
3: Oh, nou ja.
1: En vandaar ook de naam Ramses.
3: Zag je niet aankomen?
1: Nee. En ze hebben dan een nieuwe single en het heet Desert Storm.
2: Nou, toch weer een band die.
4: Hoe was het in de Desert Storm?
1: We gaan hem snel draaien.
2: Ja, doe maar, want anders gaat het hier helemaal fout.
3: Anders krijgen we last van onze wervel. Storm.
2: Draai die muziek.
1: Ik geloof het ook, hè. Komt ie aan, jongens.
2: Draai hun eruit.
1: Ramses! Hey.

0: Dat was Ramses met Desert Storm.
1: Op die foto's zien ze er ook heel erg Egyptisch uit, zag ik.
0: Ja, dat is, jij pakt een paar foto's erbij. Ja,
1: piramides op de achtergrond, sphinxen. Zelf ook opgemaakt met bepaalde de kleding. Grieks. Grieks. We zijn Belgen.
0: Maar Egyptisch toch?
2: Griekse Belgen worden Egypte.
0: Ja, oké.
1: Maar Griekse Belgen. Ik kom net uit Griekenland.
0: Ja, dat is misschien. Dat zal het voor zijn.
1: Sorry, Jamas. Egyptisch.
0: Hey, hoeveel vangers heb je eigenlijk zo gemiddeld nodig met een concert? We moeten aan denken, hoeveel aantal hebben we het over?
3: Dat loopt uiteen van een ploegje van 10 tot 20 man, wat ik heb staan.
0: Dat is best wel wat, inderdaad, ja.
3: Ja, en dat bepalen we ook echt wel per productie.
0: En waar baseer je dan, als je een productie dan weet, waar zeg je dan, dit is echt duidelijk voor 10 man. Nee, dit is echt voor 20 man. Zijn dat het aantal mensen die komen? 10.000 bezoekers maakt dat het 20 man zijn. En 2.000 bezoekers maakt dat het 10 zijn?
3: Dat is ook wel een inschatting die ik maak op basis van ervaring. Bands waar we al vaker voor hebben mogen werken, waarvan ik weet, dat wordt gewoon druk. Dat worden veel crowdsurfers, dus daar ga ik dan tijdig op opschalen. Ja, en bands, als ik twijfel, dan ga ik gewoon letterlijk wat huiswerk doen. Dan ga ik gewoon eens even kijken op YouTube. Hoe gaat het eraan toe aan een optreden? En wat kan ik daar een beetje verwachten?
0: En jij als hoofd, vangcrew, jij bepaalt hoeveel mensen er komen.
3: Ja.
0: Hoeveel je nodig hebt. Dat is niet het festival, whatever. Die laat allemaal aan jou over.
3: Die zeggen gewoon, John, dit zijn de data voor volgend jaar. En regel het maar. En ik vind het gewoon ontzettend fijn om dus mijn opdrachtgevers, als het ware, om die te ontzorgen.
0: Ja.
1: Jij maakt dan het team.
3: Ik maak dan het team. Ik heb de afgelopen jaren een fantastische crew om me heen weten te verzamelen. Een poeltje van 20 à 25 man waar ik een beroep op kan doen. Dan probeer ik het wel een beetje eerlijk te verdelen onder iedereen. Dus niet dat het constant dezelfde zijn die erbij kunnen zijn.
0: En hoe selecteer je de mensen? Is het gewoon mensen die aardig zijn? Of heb je misschien nog iets van een opleiding nodig? Of kan iedereen dat zo doen? Hoe werkt dat eigenlijk?
3: In principe kan iedereen dit. Alleen je moet natuurlijk wel wat spierkracht hebben. En je moet wel van metal houden. Je doet jezelf er geen plezier mee als je heel de dag op een metal festival mensen staat te vangen. En dan naar takkenherrie staat te luisteren waar je niks aan vindt.
0: Nee,
3: daar ga je jezelf geen plezier mee doen.
0: Nee.
3: En je moet echt wel fit zijn.
1: Ja.
0: Jammer, Jik.
3: Want het zijn dagen van...
1: Het zou ook inderdaad niks voor mij zijn.
2: Wij hebben ze natuurlijk al heel veel plekken hebben jouw crew al aan het werk
1: zeker.
2: En het is, ik vind het echt prachtig om te zien. Want de sfeer is super goed bij jullie. Ja. Iedereen lacht. Jullie werken helemaal schompers.
1: Twee dingen nog. Hè, want volgens mij zie ik ook wel eens een enkele keer een vrouw ertussen staan.
3: Zeker, ja.
2: En niet in
1: dus het is
2: toch?
1: Niet alleen voor mannen. Maar je staat natuurlijk altijd met je rug naar de band.
3: Ja.
1: Dus je moet wel van metal houden, zeg je. Dat snap ik helemaal, want die muziek gaat natuurlijk continu overheen. Maar hoe ervaar jij de show? Wij zitten natuurlijk naar de show te kijken, te gek, toffe muziek en mooie stage en lichten.
0: Ja, maar John is aan het werk.
1: En jij bent aan het werk.
3: Ja, dus, maar we horen natuurlijk wel alles.
1: Heb je dan ook zoiets van, dit was wel een te gekke show.
3: Ja, wij staan net zo te genieten als
1: jij ook af en toe stiekem omdraaien.
0: En je staat ook vlakbij.
2: Te genieten, joh.
3: Je staat ook vlakbij. En als er een momentje is, dan draaien we ons zeker wel even om. Ja? Even een fotootje maken, even een stukje meekijken van een nummer.
2: Ja.
0: Die zocht ik.
1: Ho-ho! Oh nee, toch niet. Ho-ho!
4: Rutgers Raddraaier.
0: Rutgers Raddraaier.
2: Hallo.
0: Rutger was bijna zover.
2: Ik was bijna zover.
0: Maar toch niet.
2: Ja, het duurde zo lang dat ik het alweer kwijt heb.
0: Ja,
1: daar 130 shows nog raddraaien noemen. Hè? Het is al bijna 100 shows de ballenbak. Maar...
2: Ja, maar sterker nog, ik denk dat het binnenkort gewoon de emmer wordt. Want die ballenbak die is
0: hij is
1: maar hij gaat ook overal mee naartoe.
0: Ja, zeker,
2: ja, hij is het aardig aan het
0: Ben je er klaar voor? Onze John een bal grabbelen?
2: Ik ga even multitasken.
3: Maar gaan jullie dan ook roepen groen?
0: Over de lingo bedoel je?
2: Alleen iets als je een blauwe bal trekt.
0: Dat gaan wij niet doen, John.
2: Elke bal zit een vraag bij. Maar we hebben ook weggeefballen. Dus als jij een heel tiental trekt. Is er dan iets wat je kunt weggeven als hoofd van crew? Een cursusje meevangen voor een show.
0: Oh, dat is ook leuk.
2: Dat is best leuk.
0: Ja. Heb je een tiental of heb je dat niet?
3: Een keer een productie meevangen. Dat zou een aantal tof zijn. Ik heb nummer 99.
0: Nou, ik heb een mazzel.
2: Dat kunnen we ook sowieso doen, toch? Als er een luisteraar is die dat tof vindt.
0: Als John dat denkt van...
3: Ja. Melden bij John, inderdaad.
2: Nou, dan doe dat via...
0: Ja, als
2: via
0: iemand het leuk vindt om mee te doen een keer met het vangen.
2: Wat is ons e-mailadres? Want je gebruikt het nooit meer.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Maar het is wel even belangrijk. Deze...
5: Loodzware jongens.
0: Ja. Moet je wel fysiek meer fit zijn?
2: @kink.nl.
3: Je moet dan fysiek wel heel fit zijn.
0: Dat moet wel, dat is wel belangrijk.
1: Ja, maar straks komen de 5000 luisteraars naar John toe.
2: Ja, dan wordt het lekker rustig.
1: Op die naam met wij willen een cursus.
3: Ja, dan kan ik
1: willen een cursus. Wij.
3: En dan kan ik met vangpensioen.
1: Ja.
3: Dan kan ik mijn pensioen gaan vangen.
2: Kunnen we dan eindelijk een keer gewoon het publiek opgooien?
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat is inderdaad. Heel goed. Ik had trouwens ook de e-mail gevonden. Ik had even de verkeerde zojuist. Ja. Dit is een...
5: Loodzware jongens. @kink.nl.
0: Nog eventjes benoemen inderdaad. Doen is heel vaak meer. Heel goed. De e-mail en nu vraag 99. Wat hoort daarbij?
2: Wat is het meest bijzondere stuk merchandise dat je ooit bent tegengekomen? En ik zou tegengekomen hier wel willen specificeren op wat je om je
3: het
2: nek hebt
3: het meest bijzondere stuk merchandise wat ik ooit ben tegengekomen.
2: Wat je ooit hebt moeten opvangen, dan wel van het podium af.
3: Ja, het zweetbandje van Dave Mustaine. Stond op South of Heaven.
0: Dit jaar.
3: Begin dit jaar. Megadeth was de headliner op een van de dagen. En zaterdag, na het optreden gooide Dave Mustaine alle twee zijn zweetbandjes het publiek in. Alleen zweetbandje nummer 2, die ging niet zo heel ver.
0: Nee.
3: Die belandde voor mijn voeten. En ik bukte om dat zweetbandje op te pakken. Vervolgens stond er volgens mij 14 man aan me te trekken en te schreeuwen omdat ze heel graag dat zweetbandje wilden hebben. En ik dacht, nou, als we zo gaan beginnen, dan ben ik er gewoon al klaar mee. Dus ik heb mijn arm losgerukt, ik heb dat zweetbandje een slinger gegeven en die ging hots zo ergens naar de tiende rij.
2: Recht weer terug naar Dave.
0: Oh, niet zo in je broekzak.
3: Nee, die ging zo hots 10 rijen verder. Heb ik er daar hopelijk iemand gelukkig mee gemaakt.
0: En iemand denkt van, is er best op een zweetbandje?
2: Ja, die krijgt dan dat matte ding. Dat glijdt langzaam over zijn gezicht.
0: Een zweetbandje van John.
3: Oh ja, of dat is het zweetbandje van... dat is misschien het zweetbandje van Frits... die al heel de optreden naast me staat.
0: Ja,
2: mega John.
3: Ja, en vervolgens geen vrienden gemaakt met de mensen die vooraan stonden. Ja, die wilde ik graag hebben. Ja, jammer.
0: Ja, nee, dat is dan spijtig inderdaad. Ja. Hey, jongens, we gaan naar Tenuum.
1: Wat gaan we doen?
0: Tenuum.
2: Temu?
0: Soort van. Ja, zo klinkt het inderdaad. Tenuum.
1: Tenuum.
0: Tenuum.
2: Tenuum.
1: Dat is een band.
2: Komen ze uit het oosten.
0: Tenuum. Ja, en uit Nederland.
2: Komen ze uit Tenuum.
0: En ze... Oh, ze kunnen Tenuum.
2: Tenuum.
0: Dat
2: zou het zijn.
0: Maar ik heb het ook uitgezocht, eigenlijk speciaal voor onze John. Onze John is toch wel een beetje een koorman, heb ik het idee. Jij houdt van koor.
3: Zeker.
0: En dit zijn een soort van... En ik vind het ook leuk, dit is symfonische metalcore.
3: Huh? Klinkt nu al goed.
0: Ja, toch?
3: Zeker.
0: Laat eens even luisteren naar Tenuum. En ze hebben een, volgens mij is het nieuwe single, dacht ik van ze... What Waits Beneath. En gaan zo meteen verder babbelen met onze, inderdaad heel goed, onze John. Komt-ie aan,
1: yep.
0: Tenuum!

0: Portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH roomboter of rabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta.

0: We zitten nog steeds met John van Heiningen, hoofd van Crew. En zometeen gaan we nog meer met hem babbelen erover. Maar eerst een paar andere dingen. Onder andere...
1: Dames en heren,
2: ja, maar
3: opgelet.
0: De concertagenda, ja, dus geen sit. Jij had wat gevonden, Rick?
3: Nou ja, er staan wel een aantal concerten op onze pagina.
0: Oké.
3: Dus een beetje bijgewerkt.
0: Mooi.
3: Tot aan 24-7. Dus ik ga even beginnen vanaf 5-7.
0: Ja.
3: En dan speelt in de Beroeg onder andere Agnostic Front, mijn topprogramma, en een aantal andere bands, waaronder Bone Rip en ook Death and to Death. Dus dat is zeker de moeite waard.
0: Ja.
3: Musicon hebben we op 7-7 Massacre. Niet de Massacre met dubbel S, maar de Massacre met 1 S. Volgens mij komen die... Volgens mij komt Mexico... Is dat Amerikaans of niet?
0: Ja, ik weet niet. Je hebt er 100 van.
3: Ja, oké. Anyway.
0: Ook uit Amerika.
3: Het gaat bij het voorprogramma, want we hebben het hier over de Nederlandse mensen. Ja. Doubtus. En dan 10-7 Soundok Breda Sayas.
0: Sayas, ja. Plus vorige band. Week in de
3: Ja, vorige gedraaid. Week hebben we die uitgebreid volgens mij besproken. Ja. Plus de band Noord. 11-7 in de Little Church. Elsrock 2026 Festival. En als ik het goed heb, ik denk dat het zou wel eens de laatste editie van Elsrock kunnen zijn. Want volgens mij gaat Gesinus, een van de organisatoren, met pensioen.
0: Ah, oké.
3: 17-7, Kaluna, nou, Van den Berg. Dat is dan ook stijf uitverkocht van Kaluna en Omme. Dat is echt meer een rockkroeg eigenlijk, 200 man erin. Nou, dus dat is stijf uitverkocht inmiddels al.
0: Ja.
3: 18-7, Musicon, hebben we het NK Grunten. 2026.
0: Nou, Ernst.
2: En wanneer ga je nou eens meedoen?
3: Heb je ingeschreven?
0: Ja. Maar.
3: Misschien kan het nog. Aan tafel was je in ieder geval de beste.
2: Ik dacht alleen dat
3: je maakt ook kans.
2: Ik dacht maar alleen dat niet metalheads en oma's het zeiden als grunten. Maar
3: grunten.
2: Blijkbaar jij ook.
3: Ik zeg het toch gewoon lekker op z'n Nederlands.
0: Gewoon lekker grunten.
3: En dan de laatste, 24-7, ook weer een Soundok Breda. Mario's Metal Mania presents. Ja, de Tuikers Pentank, mijn voorprogramma. RWH Project.
0: Oké. Okay.
3: En nou, dat is hem.
0: Dat was hem. En gewoon nog even kort. Ruim nog binnen de jingle.
3: Tijd over.
0: Ja, dat heb
2: je. Oké, dan dus, ben ik even. Dan kunnen we toch niet zomaar over die vette track van net heen skippen.
3: Nou, dan gaan we daar nog even op terug.
0: Tenuum.
3: Jullie vonden het erg.
2: Hoe spel je het nou? T-U?
0: T-E-U-M? N-U-E-M van Marie aan het eind. Okay. Tenuum.
2: Wat de fuck, vette track was dat? Ik heb even wat anders gecheckt tijdens de break.
0: Ja.
2: Vette band.
0: Ja, het is een ontzettende vette band, ja. Ja, dat vind ik
2: maar
0: ook.
2: Maar ik wilde dan, wat ik altijd doe in de aflevering, denk ik, bestel meteen een cd. Want anders dan,
3: die hebben ze denk ik nog niet, hè? Nee. Het is denk ik digitale release.
0: Nee, ze hebben volgens mij één EP. Hebben ze volgens mij uit. Songraven, even uit mijn hoofd.
3: Die, Spotify dan.
0: Maar...
2: Die heren moeten ook even langskomen.
3: Ja, ik vond het ook vet, hè,
1: Ja, daar had Ernst toch zeer ernstig een goede inschatting gemaakt van mijn muzieksmaak. Hij zag er toch wel de ernst van in.
0: Zeker,
1: ik vond het heel vet.
0: Ik kwam hem tegen.
1: Ik vond het heel vet.
0: Ik dacht gelijk
2: het
0: job.
2: Grapjes, hoor. Jezus, het is een slechte niet van mij.
0: Nou, dat is best knap.
2: Ja,
0: jij gaat hem weer even doen. Oh. Hij heeft een beetje heel zacht. Nog een keer. Ja, hij heeft het
3: juist.
0: Heel goed.
3: Zachte wetten.
1: Ja, ernstig
0: jongens,
1: slecht.
0: Opgelet. We gaan naar Mike's platenkast. Ah. We gaan weer plaatjes raden.
2: Wie was
0: even
2: dat?
0: Opletten. Let op. Komt ie aan. Onze Mike.
4: Is Erik er wel of is Erik er niet?
0: Dat was onze vorige gast.
4: Als je er wel bent, doe gezellig mee. Nee. Erik, als je er niet bent...
0: Is geen Erik.
4: Dan wordt het een beetje lastig.
5: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
4: Vandaag gaan wij een album bespreken die uit mijn platenkast is gevallen. Die vanaf vinyl komt en niet zomaar vinyl. Vanaf welke kleur eigenlijk? Ik dacht goud. Moet ik even checken hoor. Goed voorbereid Mike. Geel vinyl. En dan een beetje splatterd over het vinyl heen. De plaat komt uit 2023.
0: Oh,
4: en
0: okay.
4: Is het een gelegenheidsband? Is het een band die nog meer albums gaat uitbrengen? Dat kan ik eigenlijk nog niet zo goed vertellen, want ze hebben pas één plaat uitgebracht en dat was deze. Plaat is uitgebracht op het Mascot label / Music Theories 2023. Hebben jullie al een idee?
3: Nee.
0: Nee. Dat heb ik inderdaad nog niet, nee. Nog geen idee. Ik heb meer nodig, Mike.
4: Die bevat eigenlijk een soort knipoog naar de jaren 70. Beetje progressive rock, beetje metal, heavy metal, beetje glam rock. En dan alles door elkaar heen met als invloeden Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple en Rainbow, zeggen ze in de bio erbij. Even kijken, wat ga ik dan altijd doen? Ga ik dan al naar het artwork? Nee, ik ga eerst vertellen wie de plaat heeft opgenomen. En dan is het eigenlijk al een beetje duidelijk, want de plaat is opgenomen door de meester zelf in zijn Electric Castle Studio.
0: Arjen
3: Lucassen. Ja, die band die we bij...
4: En de plaat is gemasterd en geremixed door Joost van den Broek.
3: Ja, die we Joost.
4: En dat deed hij uit de Sandlane Recording Facilities. En ook daar zijn jullie al geweest.
3: Ja.
4: Het is denk ik al heel makkelijk.
3: Doe
4: maar, roept u maar.
0: Supersonic? Sonic?
3: Hoe heette dat nou?
0: Supersonic nog iets?
4: Misschien heb jij thuis al heel erg hard meegeroepen.
0: Maar ja, hoe het album heet...
4: Ik zal even het artwork beschrijven. Het is een prachtige klaphoes die ik hier voor me heb, waar alle informatie al in staat. Dat is makkelijk, hè, als het een vinylplaat is. Dan heb ik mijn vergrootglas niet nodig. Ik heb er nog een gouden krabbel op staan van de bandbaas, om het zo maar te noemen. Nou, je ziet een landschap met blauw en roze, gele wolken. Een beetje psychedelisch met een soort sterrenstelsel erboven, planetenstelsel. En daar in het midden staat de band op een soort rotsplateautjes die dan een beetje goudgeel gekleurd zijn. Iedereen staat daar met de handen vrij, behalve de bassist en de gitarist, die staan met de instrumenten. Nou, wie hebben we dan op de bas? We gaan naar de line-up, jongens. En nu wordt het wel heel makkelijk. Kijk,
3: ja, misschien heb je het al geroepen. Wel, misschien, niet ook al,
4: misschien heb je het ook al geroepen.
0: Supersonic Revolution.
4: Ja, en we hebben op de bas Arjen Lucassen. Op de drums Koen Herfst. Op de keys Joost van den Broek. Op gitaar Timo Zomers. En op zang John J.C. Kuipers. En ja... Jullie hebben het alvast
3: geroepen.
4: Roep het dan nog één keer, dan weten we het zeker.
0: Ja, maar nee, moet het album moeten roepen. En dat weet ik niet. Maar de band is voor mij Supersonic Revolution.
4: We gaan
0: het
4: platen draaien natuurlijk. Dat doen we altijd. En ik heb gekozen vandaag voor... wat is het? Nummer 1 van kant B. Ik heb het over Arjen Lucassen's Supersonic Revolution.
3: Ja.
4: Het album dat heet Golden Age of Music. En we gaan de track draaien, Burn It Down. En dan aan Arjen nog even. Wat is het eigenlijk precies voor een muziek?
6: It's a tribute to the 70s, both musically and lyrically. But I do think it sounds really up to date. But of course, I'll let you be the judge of that.

0: Nou, dat is wel lekker hoor. Het zou ook op de een nieuwe Deep Purple plaat kunnen staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Wij horen jou niet zo goed.
2: Horen jou niet, trouwens.
1: Echt?
2: We horen jou niet, Ernst.
0: Jouw microfoon. Je hebt hier aan een knopje gezeten, net als de vorige keer, hè?
3: Ze
0: zeggen dat ik het heb gedaan. Zei hij ook dat ik dat had gedaan?
3: Ja,
0: dat
3: kan ook schoors.
0: Nou, ik heb nergens aan gezeten. Ik zat met mijn handen hier ergens onder de tafel.
3: Wat
2: moet ik doen?
1: Ik heb meer
0: nieuws. Oh, nieuws! Shit! Ja, helemaal voorbereid weer natuurlijk.
3: Ja, nou dat geeft niet.
0: Oh, de sessie is verlopen. Echt lekker is dat, hè?
3: Ja,
0: van de Dropbox.
2: Je hebt inderdaad niet aan de knopjes gezeten, anders zo was het niet verlopen.
0: Nee joh. Hey, nieuwsfeitjes dan.
3: Ja.
0: Vorige week hadden we het over het weer vooral. Dat het zo warm was en die festivals en graspop was zo gaande en in de bloedhitte. Maar dat heeft natuurlijk nog wel even aangehouden. Afgelopen week was het ook behoorlijk weer. En ook hadden de festivals toch ook wel weer wat last van dat soort weersomstandigheden. Nou, wat Defcon was behoorlijk in het nieuws.
2: Ja,
0: dat
2: heeft
0: niks met
2: afgelast.
0: De metal te maken, maar 70.000 mensen of zo, behoorlijk groot volgens mij.
3: Zeker.
0: Die
3: ja.
0: allemaal opeens moesten afbreken en lekker naar huis mochten. Maar ja, bijvoorbeeld
2: het
4: publiek heeft letterlijk geholpen met het festival afbreken. Want toch afgebroken worden.
0: Een deel van het publiek in ieder geval heeft letterlijk meegeholpen, ja. Maar wat mij dan verbaast, elk festival heeft dan blijkbaar zijn eigen criteria. Want John Zera ging gewoon door.
4: Ja, klopt.
0: Waarom gaat dat dan wel door?
3: Met anderen stoppen ermee, ja.
4: Nou, wat uiteindelijk de criteria zijn geweest om ervoor te zorgen dat het wel door mocht gaan, dat weet ik niet. Dat heeft bij de organisatie gelegen. Mm-hmm. Maar een van de criteria, wat ik wel heb meegekregen, het feit dat Jera eigenlijk alle podia die er zijn, die zijn in tenten. Die tenten zijn aan de zijkant allemaal open. Dus er is voldoende ventilatie. Want het waaide gelukkig nog wel op een aantal dagen.
0: Mm-hmm.
4: En doordat het in die tenten wordt gespeeld, waren er ook voldoende schaduwplekken. En er waren ook wel heel veel verkoelende maatregelen genomen. Bij de douches stonden van die vernevelaars waar mensen onder konden staan. Er stonden grote bakken met water verspreid over de terreinen. Met sponsen erin. En ook wij hadden als vangploeg / podiumbeveiliging. Wij hadden emmers met sponsen staan. Zodat wij de mensen vooraan met de sponsen toch wel cool konden houden.
0: Ja, dat was ook geregeld inderdaad voor jullie. Ja.
4: En heel veel flesjes water die we vooraan hadden staan. Om mensen vooraan ook een flesje water te kunnen geven.
3: Dat was ook nodig?
4: Ja, dat was echt nodig. Ja? Dat was echt nodig.
3: Oké.
0: En wat hoe heet het? Nou, dit gaat dan over de festivals. Maar ook de clubshows. En zeker ook dan de albumpresentatie van Wallig, 6, die ging ook niet door.
3: Nee.
0: En dat was binnen. Dat was in Veren Groningen. Maar ik had begrepen dat Veren Groningen maakt ook altijd gebruik van, nou, wij zetten dan de deuren open. Ja, en, maar omdat het buiten zo warm was, koelt het daar helemaal niet aan. Want volgens mij waren er
3: en ze hebben ook geen airco daar, geloof ik.
0: Of zo verkocht, dus het was een lekker volle bak.
3: Ja.
0: En als je er geen airco hebt, je zet de deuren open, ja, dan koelt het natuurlijk helemaal niet af.
4: Nee.
0: Dus in ieder geval, dat is niet doorgegaan. Dat was best wel een beetje last minute ook.
3: Ja.
0: Super vervelend voor die guys, maar we hebben wel een nieuwe datum in ieder geval. En dat is misschien wel leuk om dan even te vertellen. De show is uitgesteld naar 29 augustus.
3: Ja.
0: Dus 29 augustus alsnog in Vera, de albumpresentatie van Wallig 6.
3: Ja, nou hartstikke goed. Zometeen in de XL gaan we ook nog even een nummer draaien van Wallig. Bij welke bands, John, gaat het nou echt los?
4: In Flames, dat is gewoon garant voor heel veel crowdsurfers.
0: Dan wordt hij even de vlieger doodgeslagen op Ernst's arm.
3: Ja, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Maar in
2: jammer dat hij niet op je hoofd.
3: Ja, dat is. Maar in Flames in ieder geval.
4: In Flames, While She Sleeps, Testament, Creator.
2: Ja, mijn Creator wordt ook gecrowdsurfd.
4: Jawohl, jawohl. Daar zijn veel crowdsurfers.
2: Dat is daarna pas.
4: Dat weet ik even niet. Goeie vraag eigenlijk. Op Pitcher. Nee, die weet ik niet meer zo goed.
2: Jawel toch?
3: Ik dacht dat daar wel een feestje was.
4: Volgens mij wel. Volgens mij wel.
2: Death Angel, dat soort dingen.
4: Ja. Ja, dus de ouderwetse trash, dat doet het altijd wel goed.
3: En heb je ook hier zo'n stortvloed gehad? Dat je dacht, joh, dit redden we gewoon niet meer. 20 man is te weinig.
4: Nou, dat redden we niet meer. Niet zozeer. Het was vorig jaar Dynamo Metal Fest. Cataclysm. En toen sprak de zanger de woorden uit. We are Cataclysm. This is a security stress test. En dan weten we al, fuck, oh, kut. Nu ja. moeten we aan de bak. En normaliter komen de crowdsurfers ja, iets van het midden. Want in het midden is de pit. Dus dan komen ze iets van het midden, iets links, iets rechts. Bij Cataclysm was de pit zo gigantisch groot dat de crowdsurfers uiterst links en uiterst rechts op de barrier kwamen. Voor de beeldvorming, mensen die Dynamo Metal Fest niet kennen, dat podium is volgens mij een metertje of 20 breed. Mm-hmm, ik moest de ploeg opsplitsen. Een groep links, een groep rechts. In het midden, over een breedte van een meter of 6-7, stond niemand. Daar stond alleen ik, zodat ik links en rechts goed in de gaten kon houden. En ik stond nog net niet. Ik zat nog net niet God op mijn blote knietjes te smeken van laat er hier alsjeblieft nu ook niet een golf van crowdsurfers komen. Want dan zijn we fucked.
3: Ja, precies. Ja. Loyalty en zeer.
4: Aha. Oeh, kijk.
3: En, ja, ik denk gewoon aan jouw gedachten, John. Deze hele uitzending. Dat is toch lief van mij ook.
4: Zeker.
2: Die zijn ook haar eraf, hè? Weet je nog dat hij zo'n mooi haar had?
3: Ja.
2: Het is eraf.
3: Het is helemaal af, ja.
2: Waarom heb je eraf gehaald?
3: En waarom?
1: Waarom? Die Glamboy niet meer.
3: Nee.
2: Nee. Hij had een mooie klein haar.
3: Nu heeft hij inderdaad een kort
1: kan hij niet meer in hair metal bent.
2: Had echt vet haar. En nou is het gewoon...
3: Ja.
2: Poef.
3: Ja, dat viel me ook op. Nou goed, ja.
2: Jammer.
3: Dat kan. Toch gaan we even luisteren naar Loyalty Ends Here met een zanger met kort haar. En het nummer, Colors. Dat is een nieuwe single, dat volgens mij. Ik heb hem al eerder gedraaid, maar hij is wel lekker.
4: Lekker.
3: En speciaal voor John. Komt die John?
5: Hey.
3: Oh, hij gaat heel langzaam.
2: Zo'n fade in. Oh, hoi.
3: Ja, dat is een beetje jammer.
1: Komt John nog een keer.
5: Hey.
3: Komt die John?
5: Hey. Hey.

0: Loyalty Ends Here met Yo. Colors.
1: Blijft een vette band dan.
0: Vette band.
2: Goeie
0: band.
2: Zeker.
0: En, ja, klinkt inderdaad gewoon lekker. Ik ben benieuwd of er een nieuwe plaat uitgekomen trouwens. Nieuw nummer, dus het zou best wel in de lijn der verwachting liggen dat er misschien wel meer aan gaat komen. We gaan het in de gaten houden voor je. We gaan eerst even naar John. Wanneer ben jij eigenlijk mee begonnen met vangen?
3: Dat is 11 jaar geleden geweest. Op de eerste Dynamo Metal Fest op de ijsbaan. Dat was de allereerste. En zo zijn er in de loop van de jaren steeds meer festivals en producties bijgekomen.
0: En hoe kwam jij daar in terecht?
3: Ik kwam daar terecht via Robert van Essen. Voor jullie wellicht een bekende naam, ook in de festivalwereld. Heeft ook nog in de oervangploeg gezeten van de echte Dynamo Open Air. Die een keer aan mij vroeg, John, lijkt dat je een keer leuk om mee te doen in de vangploeg? Nou, dat leek me wel tof. Geen idee wat ik kon verwachten. Zo een keertje meegevangen.
1: Hij had niet zo'n sales pitch gedaan.
3: Ja. Ja. Nou ja, Robert van Essen, die stopte ermee. Dus die heeft eigenlijk zijn functie overgedragen aan mij. Hij noemt mij ook papa vanger.
0: Ach, wat mooi, John.
3: Papa vanger.
0: Ja.
3: Zeker.
0: Ja. Is het dan een soort van bedrijf? Wat dit is?
3: Het is helemaal vrijwillig.
0: Helemaal vrijwillig?
3: Het is gewoon een hele toffe hobby.
0: Oh.
3: Ja, wij doen dit helemaal vrijwillig.
1: Ernst heeft in deze respect. Oh.
0: Doe het helemaal vrijwillig. Nou goed, ja.
3: Gewoon omdat we het zo'n toffe hobby vinden. En ik ben er alleen maar trots op. Dat er zoveel festivals en organisatoren zijn die mij vragen. Mijn naam wordt genoemd. Paul en Tjerk, daar heb ik echt wel heel veel aan te danken.
0: Ja.
3: Die hebben mijn naam her en der echt wel genoemd.
0: Ja.
3: Marco Mers, een vaste stage manager binnen Loud Noise, die heeft mijn naam ook echt wel her en der genoemd. Ja, daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. Dat ik mede dankzij die mensen, en ik heb mezelf ook wel her en der naar binnen geluld, dat ik 11 jaar geleden begon met alleen Dynamo Metal Fest. En ik heb nu gemiddeld tussen de 15 en 20 producties per jaar. Waar wij mogen werken.
0: Ja. Nou, vet man.
3: Ja, maar het is gewoon nog steeds gewoon een hobby. En ik wil ook dat het een hobby blijft. Hoewel het soms steeds meer op bedrijfsvoering begint te lijken.
0: Ja.
3: Maar ik wil echt dat het een hobby blijft.
0: Wat doe je voor werk?
3: Ik ben business development manager bij een logistieke onderneming. Dus daar ben ik verantwoordelijk voor relatiebeheer met de bestaande klanten. Het aanbrengen van nieuwe klanten. Heel veel beurzen bezoeken, vakbeurzen. Netwerken, echt het commerciële gezicht van het bedrijf.
0: En wat doet het bedrijf logistiek, hè, zei je?
3: Wij zijn een dienstverlener voor logistieke bedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in de wet en regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen. Nou, er is ontzettend veel wet en regelgeving aan verbonden. En wij ontzorgen dus op die manier onze klanten.
0: Okay.
3: Om te zorgen dat die goederen dus veilig vervoerd kunnen worden.
0: En praat je ook wel eens over je hobby op het werk?
3: Zeker. En ze verklaren me voor gek.
0: Ja, er is weinig begrip voor. Je hebt dan niet daar dat er vrijwilligers gelijk opstaan. Hey joh, ik vang wel even mee.
3: Nee, wel aan een aantal metalheads die collega's zijn. Die kom ik dan nog wel eens tegen. Dan zijn zij er als bezoeker en ik ben daar dan aan het werk. Maar ze verklaren me soms wel eens voor gek. Het is ook verrekte lastig combineren soms ook met mijn drukke baan. Ik heb er wel eens een productie bij gehad. Dat was in 2024 voor Arch Enemy in Flames en Soilwork op een zondagavond. Diezelfde zondag op maandagnacht vloog ik voor mijn werk naar Houston. Ik ben naar huis gereden, ik heb 2 uur geslapen en vervolgens naar Schiphol en 11 uur in het vliegtuig.
1: Geslapen.
0: Ja, geslapen.
3: Ook weer geslapen.
0: Ja, was dan een probleem precies?
1: Ja, precies.
3: Dat maakt het soms erg uitdagend om tripjes en vakanties tussen producties door te plannen. Anders krijg ik last van FOMO.
0: Ja.
3: En helaas moet ik Dynamo Metal Fest 2026 gaan missen. Want ik zit dan in Houston.
0: En heb jij dan een vervanger, hoofd, die dat voor je over kan nemen?
3: Zeker, zeker.
0: Ja?
3: Dat is de one and only Marco Gerards. En dat is hem 100% toevertrouwd. Dat hij de backup is, dat hij de vervanger is.
1: Maar dan zullen wij hem daar wel zien, want wij gaan hem alleen.
3: Ja. Zeker. Ja. Zeker. Leg hem vooral het vuur aan de schenen.
0: We gaan naar jouw top 3 weer. En daar staat de Nederlandse deathcore. Ja, wat zal ik zeggen?
3: Distant.
0: Sensatie.
4: Ja, distant, maar dat mag ik wel zeggen.
3: Wat een fantastische band.
4: Die heb je pas gezien natuurlijk nog.
3: Ja. op je hier aan. En nou heb ik qua muziek die ik luister vaak wel van die fases. Nou, ik zit de laatste maanden wel heel erg in mijn deathcore, death metal fase. En toen kwam ik een aantal weken geleden toevallig in aanraking met Distant. En toen zag ik ook nog, hey, ze staan op Jera. Dat ga ik zeker uitchecken. Dus ik heb ze afgelopen weekend pas voor het eerst live gezien.
1: Vette live band.
3: Maar wat een vette live show. Rete strak en snoeihard.
4: Ja.
3: Ja, echt ontzettend vet. Dus voor de mensen die het niet kennen en van dit genre houden, ga dit zeker even uitchecken. Distant, heel vet.
0: Ja, nou, een luisteraar die het kent, dat kan haast niet.
3: Dat hebben ze gehad.
0: Want ze zitten na, ze hebben een aantal maanden, na wel een half jaar geleden minstens, hebben ze na het in onze show gezeten. We hebben het volop over deathcore gehad. We gaan luisteren naar Distant. Je had het nummer uitgezocht. Heritage.
3: Heritage.
0: Toch? Ja, hè?
3: Van het meest recente album.
0: Oké. Okay. En er is nog een specifieke reden waarom dit nummer? Of gewoon vet nummer? Of was er een...
3: Gewoon vet nummer. En zeker van dat album gewoon het vetste nummer.
0: Oké. Okay,
3: en
0: we gaan...
3: ja. Omdat Will Ramos er ook in zit.
0: Van Lorna Shore.
3: Zeker.
0: Die brult even mee. Ja, dat is wel vet.
3: Die brult even een stukje mee.
0: Ja. Nou, komt-ie aan. Distant.

0: De loodzware jongens.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Dit is Kink Distortion.

0: Komt u weer, Ricky?
1: Ja.
0: Het galopje van de week.
1: Ja, en wat heb ik deze week bij me? Toevallig deze week een nieuwe release. Oh. Wat meteen ook het galopje van de week wordt. Oh. Soms valt dat wel eens samen. En dat is deze week het geval. Met de nieuwe single van A Rising Rebellion. En die is genaamd Death Trap.
0: Was hem toch redelijk onlangs? Nou, ook wel een jaar denk ik geleden.
1: Die zijn 25 oktober bij ons in de show geweest.
0: Ja, ze hebben toch een album uitgebracht? Ja. Een jaartje geleden zo?
1: Ja, ik weet niet exact meer wanneer die uit is gekomen.
0: Dus het is nu alweer een nieuwe track.
1: Maar dit is een nieuwe track. Okay. En hij is 3 juli, dus vrijdag, uitgekomen.
0: Oké. Okay.
1: En ik kreeg hem van Hans Beiland toegestuurd, want hij zegt... Hey,
2: Hans Beiland heeft hier zijn hekel aan. The Gathering. Speciaal voor jou.
1: Maar hij zegt, we hebben gewoon een galopje in zitten. Dus ik heb hem even gecheckt. En inderdaad, ja, voor de solo zit een galopje. Dus ik denk, nou, dat is dan twee win-win, hè?
0: Zou je dat er bewust in hebben gedaan?
1: En een nieuwe release. Dus leuk om te draaien.
0: Zou je dat bewust hebben gedaan, denk je?
1: Dat weet ik niet. Daar gaat binnenkort wel een band komen met een galop die dat bewust ook voor onze show heeft gedaan. Daar zit ik nog op te wachten.
2: Martyr.
1: Nee. Maar er komt wel iets aan. Er komt wel iets aan.
0: Oké. Okay.
1: Nog heel even dan terug voor de luisteraar. A Rising Rebellion zit een beetje in de hoek van de groove metal. Invloeden van bands als Machine Head, Pantera, Devil Driver en Lamb of God. Ja, het verdere verleden van de band, hoe de band tot stand is gekomen, zou ik zeggen, zoek de show maar even lekker terug. Van 25 oktober. En op onze streamingdienst, luister zelf maar. Dan gaan wij nu lekker luisteren naar de nieuwe single van A Rising Rebellion. En die heet Death Trap.

0: Nou, dat was...
1: een kleine galop.
0: A Rising Rebellion, inderdaad. Een galopje. Moest er wel erg lang op wachten.
2: Ja, ik vond het wel, als dat een galopje is, wel een beetje een kreupelpaard.
1: Het had een galopperend gevoel.
0: Als je wil, dan je kon je er een galopje in horen.
1: Maar ik vond het wel leuk om dit toch even weer...
0: Oké. Ja, we gaan weer eens eventjes eigenlijk gemotiveerd door de mannen van Admorran. Die vinden dit het leukste onderdeel van heel de show.
2: Ze maken het ook wel heel leuk.
0: En ja, ze kwamen bij ons binnen toen bij Into the Grave. Hadden we even in de show.
2: Oh, gaan we nog een theezakje doen?
0: Gaan we een theezakje. Eerst was Wils een theezakje. Oké, hoor.
2: Ja, dat is de eerste.
0: En allemaal een theezakje pakken. En ze moest absoluut een theezakje pakken. Dus John met de lul door Amoran.
2: Wederom vond ik Max wel weer echt.
0: Ja, Max was er weer. Ja, absoluut.
1: Max is de Max.
0: We hebben hier een theezakje met onverschrikkelijke vragen. Het ding heet ook de libellenvraag. Of jij alsjeblieft een theezakje wil pakken, inderdaad. En de vraag die erin staat, willen voorlezen en ook nog graag beantwoorden. Nou.
1: Nou, dan ga ik eens even kijken. Hoe lekker is dit? Staat. Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
0: Oh, nou, pizza en John, bier. Maak ons gek.
2: Ja. Ja, hamburgers, inderdaad. Ja. Hamburgers.
0: Dat is...
1: In een luie stoel, aan een zwembad liggen, bier drinken en eten en niks doen.
0: Oh, je bent niet van de actieve vakanties, John.
2: Niet eens een hangmatje onder een podium?
1: Soms wel, soms niet. Maar voor de vakantie die wij over een paar weken hebben ingepland... hebben we echt wel het streven dat we zo min mogelijk gaan doen. Niet meer in ieder geval dan het lekker aan het zwembad hangen. Bier drinken.
0: En ben je dan ook zo'n all-inclusive type? Nee, dat je knipt dat met je niet. Vingers en komt aangerend? Nee, dat niet?
1: Nee, dat niet.
0: Wat is daar niet lekker aan? Lijkt me ideaal eigenlijk.
2: Jouw hoofd.
0: Ik ben ook er nooit geweest.
2: Je probeert het heel negatief te brengen, maar eigenlijk zie ik gewoon inderdaad de hoop in je ogen sprankelen.
1: Zo'n tokkiepaleis.
0: Ja,
2: echt.
0: Ja.
2: Doe mij nog een pinnacle aan.
0: Ideaal voor jou, John. Maar jij gaat niet naar zo'n...
1: Ik ga niet naar het tokkiepaleis.
0: Dat is niet iets...
1: Nee.
0: Okay.
2: Je vangt liever in je eigen wild.
0: Rick wel. Rick?
3: Nee, echt niet.
0: Waarom niet?
3: Ja, nee, ik heb het wel eens gedaan, hoor.
0: Vind je echt een type voor?
3: Nee, joh. Echt, het is echt opstaan, eten en dan loop je weer met je dienblaadje in een rijtje langs zo'n heel buffet met van alles. Wat misschien best wel prima is. En dan ga je inderdaad naar je zwembad, ga je liggen.
1: Ja.
3: Hé, hey, is 12 uur. Oké, dan sta je weer in die rij met je bladje en ga je weer eten.
1: Ja, en dan pak je maar weer zo'n hamburger.
2: Hoe jij dat uitbeeld? Uitbeeld is net alsof je een rollator vast hebt.
3: Ja, nou ja, je kruipt in zo'n rij naar voren.
0: Ja.
3: Nee, en dan, nee hoor, dat is, nee, ik vind niks.
0: Hey, ik heb een idee. En ik dacht, dat doen we dan op Dynamo. Nou, dat wil ik niet. Dat wil ik nu aan jullie voorstellen. En ik dacht, dat doen we dan op Dynamo Metalfest. Maar dan ben jij er niet. Dat is wel jammer. Ik dacht, laten we er eens mee beginnen. Wat is, denk jij, het wereldrecord oudste crowdsurfer?
1: Oudste crowdsurfer?
0: Hoe oud is die?
2: Rick gaat er volgens jou.
0: Ja, Rick zit te kijken, kut ben ik het. Maar ja, wat is de oudste crowdsurfer? Wat denk je?
2: 98.
1: Ik ga voor... ik heb geen flauw idee. Ik ga voor 71. Ik heb geen flauw idee.
2: Nee, 71. Ouder. Ouder.
1: Ik denk ook wel ouder.
2: Ouder.
1: Heb je iets opgezocht?
0: Ja.
2: Er was vast een of andere oma mee die 80 niet verstond wat er werd gevraagd. En die werd gewoon zo het publiek.
0: Ja. Het is 98. Het is 99.
2: Nou, hier.
0: Ik zat bij 98 ontzettend in de buurt inderdaad. Ja. Ja, de oudste, het is een record van 99 jaar is zij. Ik had ook ergens een naam opgeschreven, maar die zie ik nu even niet meer.
2: Ik wist gewoon totaal niet waar ze mee bezig was.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Gewoon ontzettend seniel en helemaal... waarschijnlijk. Dat is geen idee. Dement tot en met.
2: Precies, werd gewoon gespeeld.
1: Of hij ging crowdsurfen bij Tool. Dat toen het eerste nummer begon, was hij 65. En toen het nummer was afgelopen, was hij 99.
2: Dat is
0: en hoe vang je iemand van 99 jaar nou op eigenlijk? Dat lijkt me ook iets dat je uit moet kijken dat er niet allemaal gebroken botten...
1: Dat hij geen heup breekt.
0: Ja,
2: Ja. Was het een man of een vrouw eigenlijk?
0: Dat is een vrouw.
1: Oké. Okay.
0: Ja, okay. Dat is een vrouw. Ja, ja, ja. Zometeen ga ik jullie mijn idee vertellen. Maar laten we toch eerst maar even een nummer draaien, jongens. En dit heb ik aangereikt gekregen. Dit is een
2: cliff.
0: Een band. Jazeker. Doodbidder.
2: Nou, dat klinkt net als een naam die Rick uit zijn ChatGPT-lijst heeft getrokken.
0: Ja.
3: Die zou er heel makkelijk tussen kunnen
0: staan. Dit is doodbidder. Ik mag nog niet vertellen, dat is de afspraak, wie in deze band zit.
2: Nou, dan weten we de drummer al.
0: Dat willen ze graag zelf doen. Het nummer heet Grafzerk. Nou, dat past ook wel.
3: Dat past ook wel in dat lijstje.
0: Ook wel aardig natuurlijk inderdaad.
2: Dat is Rick weer natuurlijk.
0: En het is in het Duitsje, je raadt het gewoon niet.
2: Ja, het is
0: maar
2: Rick.
0: Dit is een soort black metal is dit.
3: Nee.
0: Ja.
3: Ik ben best heel benieuwd.
0: Dat zou ik zeggen. En,
2: volgens mij zijn jullie het gewoon. Heb je dubbel mee gespeeld?
3: Hij denkt dat we een stiekem project hebben.
0: Ja.
3: Nee, jongens, wij zeggen niks.
0: We zeggen helemaal niks. Dit is... We gaan even lekker luisteren naar Doodbidder.
2: Geef het een 5.
0: nou, wacht maar. Misschien vind je het wel een 4. Grafzerk.
2: Okay.

0: internet of zo.
1: Volgens mij niet.
0: Ze hebben dat niet. Ze staan wel al op Spotify.
1: Heb ik allemaal niet gecheckt, maar ik heb wel even gekeken. Ik kan waar ik dan kijk in de muziek kon ik niks vinden in ieder geval.
0: Oké. Geheimzinnig.
1: Dus, ja, nou goed. Ja, ik kan er even niks maken.
0: Maar we zijn benieuwd.
1: Hey, ik heb een idee. Had ik net al even over. Er is een wereldrecord. En dat is 50 meter crowdsurfen. Hoe snel is, denk jij, het wereldrecord?
2: 50 meter? Nou, daar heb je toch wel een... zeker wel een 10 seconden voor nodig.
1: 10 seconden?
0: Dat vind ik echt vet snel trouwens. 5 meter per seconde?
1: Dus 50 meter.
2: 50 meter?
1: 50 meter.
3: 5 meter per seconde geen nier hebben. Dan moeten ze gewoon gooien.
1: Je hebt wel eens mensen die worden gecrowdsurfd. En iemand houdt hem vast.
0: Ja,
1: en die brengt hem naar de vanger. Ja. Die heb je ook. Ik denk niet dat het de bedoeling is.
2: Nee.
1: Ik zal het vertellen. Het record is... Ik dacht, nou, het is toch misschien wat te doen. 1 minuut 33 seconden.
3: Ja, precies.
1: Dat is zeg maar 1,9 kilometer per uur. Bijna 2 kilometer per uur dus. Crowdsurfen.
3: Met wie gaan we dit proberen?
1: Om de Guinness Book of Records te informeren dat wij Dynamo Metalfest gaan proberen om daar werelduren
3: gooi mij maar het publiek op.
0: Ik denk de lichtste van ons.
1: Welke muziek hebben we daar? Welke band zou bij Dynamo Fest er best voor zijn? Is er mogelijkheid 50 meter? Kan dat, die afstand?
2: Ja hoor, dat kan.
1: Zou dit te organiseren zijn?
2: Dan begin je bij het VIP-deck. Dus dan moet je wel een... Dan moet het echt al wel goed vol staan. Dus
0: het is wel
2: moet
0: vol staan,
2: dat later op de middag, begin van de avond zijn.
1: Er moet iedereen een lijn moeten zijn.
3: Ja. We moeten gewoon iedereen informeren erover.
1: En iedereen fap. En iedereen moet bewust zijn van het feit, jongens, dit is het wereldrecord. Ja. We gaan ervoor.
3: Fuck it. Ja. Gooi mij er maar op.
1: 33.
3: Ik vind het goed. Gooi mij er maar op.
1: Ja. Ja. Oh, jij wil erop.
3: Ik vind het wel leuk. Gooi mij er maar op.
0: Gooi we Rutger erop.
1: En dan is natuurlijk even de vraag, je krijgt een ontzettend tempo ga je krijgen.
3: Ja, vet.
1: Of de vangploeg je wel kan vangen. Dat weet ik even niet.
3: Ja, dan huilen we daarna wel, maar dan sta je... prima, let's go.
1: Jij wil wel de kanonskogel zijn.
0: Ja, hoor, ja. Dus Rutger gaat het record verbreken.
3: Is goed.
0: En dan hebben we dus gaan veel publiek nodig.
1: Gaan wij hem dan vangen?
0: Nah. Nee, je bent het niet.
2: Ik niet, nee.
1: Ik ben het niet.
2: Maar ga ik nog meer FOMO zitten hebben.
1: Dit is toch wel gaaf, als we los van jongens organiseren. Veel record, crowdsurfen. 1 minuut en 33 seconden moeten we verslaan
0: over
1: in 50 meter.
3: Ja, maar dan moeten we wel even een vederlichte jonge shirt drukken. Anders wordt het een beetje...
1: Ja,
2: nou, wat dacht je van onze jonge, ondertussen semi-professionele crowdsurfer Luc?
1: Ja, inderdaad.
2: Die is
1: Luc.
2: Vorig jaar op DMF bijna wereldberoemd geworden. Omdat hij 100 miljoen keer was wezen crowdsurfen.
1: Ja, ja, en bij die zou ik ook nog best willen opvangen.
2: En voor Luc zou dit
3: willen aanpakken.
1: Maar ik weet niet wat de spelregels zijn. Hè? Maar je moet het aanvragen. Officieel moet het gebeuren.
3: Ja.
1: Dus daar komen we even wel bij kijken.
3: Hem kunnen we er al makkelijk over eens smijten.
1: En ik weet niet of het de bedoeling is. Of je ook zo iemand die... Ja, ik weet niet. Misschien moet het wel volwassen zijn. Die spelregels moet ik nog even bekijken.
3: Nou, laat me weten. Je hebt een volwassene
1: hier. Ik weet niet of het te regelen is. Dat weet ik ook niet. Maar het leek me wel tof op zo'n festival dat ze het organiseren.
3: Ja.
1: En jongens, we gaan voor het wereldrecord crowdsurfen.
2: Ja.
1: Is dat wel gaaf?
3: Ja, ja zeker.
1: Dan zullen we ook even kijken of we Tjerk even ermee kunnen betrekken.
3: Vind
1: of,
3: prachtig.
1: Dat, of we dat kunnen organiseren, zeg maar. Dat we daar een wedstrijdje gaan doen. Crowdsurfen. Wereldrecord. Gaan we voor.
3: Vindt hij helemaal prachtig.
1: Ja, gaan we kijken wat gaat lukken. Wij gaan afronden. Even voor de radio-editie. Dankjewel, John, dat je hier was.
2: Yes, dankjewel, man. En, jullie bedankt dat ik mocht komen. Super vet.
1: Nou ja, graag gedaan.
3: En, bedankt dat je onze cancellation kon opvangen.
1: Nou ja, Mike gaf het aan. Erik, we zouden hier een Erik hebben. Maar Erik, helaas, die kon niet.
0: Nee.
2: Helaas. Dan maar John. Ja.
3: Ja, hebben we goed opgevangen,
1: dan
3: toch?
1: Ja, dan...
3: ik maak een mommer.
1: Ja, lekker, man. Dan hebben we nog één nummer te gaan. En je hebt hem al aangegeven welke het gaat worden. Textures.
2: Awake.
1: Ja, en die hebben wij voor mij al veelvuldig gedraaid in de show.
2: Okay.
1: Maar helemaal niet erg dat die nog een keer voorbij gaat komen.
2: Zeker.
1: Waarom kies jij ervoor? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die er al voor gekozen hebben. Maar wat is jouw bij dit nummer?
0: Het is wel fantastisch.
2: Van alle nummers die

0: Ken van textures. Ik ben zo blij
1: als deze afluitzending is afgelopen. Echt.
0: Ik denk dat heel veel luisteraars al lang zijn afgehaakt.
1: Dat denk ik ook, ja. Maar wij gaan dus terug even door.
0: Ja, van alle nummers van textures die ik ken, zijn er twee wel mijn favorieten. Dat is Guns and Hemispheres en Awake. En Awake staat dan echt wel stip op één.
1: Ja.
0: En hoe ken ik dit nummer? Jaren geleden, vroeger, was er het TMF-programma Wet and Wild.
1: Zeker.
2: Wat doet Fabien?
0: Daar werd hij toen voor het eerst gedraaid. En toen dacht ik, toch? Wat een fucking vet nummer is dit. En elke keer als ik hem hoor, sta ik hem nog steeds van voor tot achter luidkeels mee te zingen. Zelfs vorig jaar toen ze optraden op South of Heaven. Ze hadden Awake in de setlist. Ik stond daar dus vooraan het podium mijn werk te doen. Maar ook gewoon dat nummer fucking luidkeels mee te zingen. Publiek vooraan wat al dacht van, hey, dit is cool. Security staat gewoon een nummer mee te zingen. En later na het optreden, dat was Daniel de Jong en de zanger ook opgevallen van, hey, ik heb nog nooit gezien dat iemand van security gewoon een nummer mee staat te zingen.
1: Ja,
0: fucking vet.
1: Nou, dat is ontzettend vet, ja. En we hebben je horen zingen op YouTube. Je hebt even ons een paar dingen laten horen. En ik moet zeggen dat jij ontzettend goed kan zingen.
0: Nou, dankjewel.
1: Ik kan niet anders zeggen. Dus het moet ook een lust voor het oor zijn geweest toen je zat mee te brullen voor de voorste lijnen daar. Ik kan me niet anders voorstellen dat dat niet geblazen was.
0: Ja, ik hoop het. Maar dankjewel.
1: Ja, nee. Je kon echt ontzettend goed zingen. Dankjewel, John. We gaan luisteren naar textures.
3: Yeah,
1: en voor iedereen die denkt, goh, ik wil nog iets meer horen van John. En hoe hij de quiz gaat doorstaan. Blijf dan vooral even, nou niet luisteren, want heeft bij King dan niet zoveel zin. Maar switch dan even naar de streamingdiensten. Daar staat de XL voor je klaar. En dan gaan we nog even
3: en
1: verder
3: bij Volker,
1: met John.
3: Eventueel Mixcloud, hè? Toch?
1: Ja.
3: Want dan heb je hem altijd eigenlijk met alle nummers helemaal.
1: Ja, de Spotify zitten we wel
3: Spotify
1: wat
3: is nog wel eens lastig, dus schakel over. Eventueel Mixcloud of Spotify.
1: Wat je wil, maar Mixcloud is inderdaad met alle nummers in ieder geval. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week weer. Yo. Yo.
3: Bye.

0: Distortion.
1: Hello, Slatter. Yours.
2: Kink.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Web.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink-app. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kink Distortion.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag. Van Albert Heijn.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ik

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting... bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
7: Kink Distortion.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: figure it out.
1: King Distortion, keihard in de ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
2: Keihard in de ochtend op King Distortion.
1: Kink.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

drop down.

0: King. Distortion.
1: Headbangen tot je erbij neervalt. Dynamo Metal Fest is terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames, Lamb of God, Slaughter to Prevail.

0: Kink-app. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspektakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink Distortion.